0: van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle-festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tijdsboer Brunch. Goedemorgen, Linda.
1: Ja, goedemorgen, Jan.
0: Wat zitten we er heerlijk bij vanochtend,
1: oh,
0: toch?
1: Dit is echt super, hè? We zitten gewoon, ja, we zitten aan het Heerdenstrand. En ik dacht, nou, dat wordt peentjes zweten. Maar we hebben een heel mooi plekje gekregen in de schaduw. We kijken over uit het water.
0: Erik is van Leisure Lens. Die schrok er vannacht van wakker. En die zei, rond 3 uur dacht ik ineens, nee, zij moeten naar een andere plek toe. Want anders branden ze vanochtend weg. Nou, hij heeft helemaal gelijk. We zitten echt op het mooiste plekje van het Heerdenstrand. En we hebben overzicht over de hele plas. Dus ja, wat willen we nog meer, hè?
1: En de eerste zwemmers zijn al geweest, Jan.
0: Hé, wat een feestje weer. Ja, voor die mensen neem ik ook aan. Want het is de moeite waard om er even vroeg bij te zijn vanochtend, toch? Muziekje maar eerst mee beginnen.
1: Ja, lekker muziekje.
0: En echte toch, of niet, hè? Laten we maar doen. Een echte zomerrit. Ja, ja. Dacht u. Hier is André van Duin.

0: Nou, wat een heerlijke opener toch van het programma Brunch. Als de zon schijnt. Nou, dat doet hij vandaag hoor. Want we zitten er al volop in. Wij kijken hier prachtig over het water. Dat ligt onder een helder blauwe hemel. Dus dat belooft wat. Er zijn al wat mensen hier gearriveerd, Linda, op het strand.
1: Het verbaast mij altijd. Hè. Vorig jaar hebben we hier ook gezeten. En dat zagen we ook bij het Kievitsveld in Emst. Het verbaast me gewoon dat er mensen zijn, zo sportief, die 's morgens vroeg hun nest uitgaan en dan gaan zwemmen.
0: En elke ochtend, hè?
1: Ja, dat vind ik echt heel knap.
0: Zou ik ook moeten doen.
1: ik denk er niet over. Vreselijk. Nou. Ja, maar het is toch wel. Ik kan me wel voorstellen dat je de rest van de dag denkt, nou, dan heb ik een lekker gevoel.
0: Heb je alle energie, heb je hier in ieder geval weer opgedaan. Maar ja. Het water is ook lekker. Ik heb er al eventjes een teentje in gehouden.
1: Je hebt de zwembroek mee, dus jij kan zo meteen een duik nemen. Nou,
0: daar zouden we het niet over hebben, weet je nog? Nee. Hé, waar we het wel over zouden hebben is, wie komen er allemaal hier naar het Heerdenstrand vanochtend in het eerste uur?
1: Ja, nou, we gaan in ieder geval praten met Felix Lopez van Dolphin Beach Volleyball. Jij hebt straks al twee dames gestrikt die hier gezwommen hebben. En hopelijk komen ze hier nog naartoe om te vertellen waarom of ze dat doen. En we gaan jullie informeren over hoe je natuurbrandvriendelijk kunt recreëren.

0: batterij leeg.
1: Ja, ik zal het van je overnemen, Jan, want Jan's microfoon die begeeft het even. Nou ja, we hebben het al gezegd. We zitten vandaag heerlijk aan het Heerdenstrand. En we kijken uit over het water, waar het heel erg rustig is. Maar ja, we gaan vandaag gewoon... Ik zie inderdaad ook al wel mensen met kindertjes lekker aan het strand, Jan. Als je een beetje vroeg gaat, dan kan het ook nog, hè?
2: Ik zie ze inderdaad aan die kant ook lopen. Deze gaat veel te hard, zie ik. Zo gaat hij gelukkig weer even wat beter. We moeten dat toch beter voorbereiden, Linda, zie ik.
1: Nou, we hebben alles al voorbereid. Ik dacht dat wij om 8:45 helemaal kant klaar waren. Ik had koffie al op, maar
2: dat
1: goed.
2: Dat waren we inderdaad.
1: We hebben niet helemaal goed opgelet, maar we zijn er gewoon.
2: Zo is het.
1: En we gaan de hele ochtend... van alles laten horen. Zomerse onderwerpen, zomerse muziek. Lekker luisteren. We hebben een heel aantal gasten die moeten bij ons aanhaken.
2: Jij zegt dat zo en dat is helemaal terecht natuurlijk. Maar ook die zomerse temperaturen, die bieden natuurlijk ook wel wat tegenwicht aan wat organisaties. Want daarvoor is het toch vervelend. Ik kreeg hier een bericht van onze eindredacteur Harry Mulder over bijvoorbeeld Tour de Dellen voor... De zaterdag, prachtig evenement. Maar helaas, vanwege de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers... gaat Tour de Dellen voor aanstaande zaterdag 27 juni 2026 niet door. Voor deze dag worden extreme temperaturen verwacht. Na zorgvuldige afweging heeft de organisatie besloten het evenement af te gelasten. Het is niet anders, dus zaterdag geen Tour de Dellen in Heerde, wellicht op een ander moment of anders wellicht volgend jaar weer.

0: Another Hoodoo and Talk to You. Dat schijnt in de Nederlandse top 40 te staan. Maar dat zegt mij zo niet direct niet. Ik zie, als ik naar Linda kijk...
1: Dat is ook niet... je hebt alle stijlen muziek, maar... Ja, kijk, daar zou ik nou niet voor kiezen. Dus dat weet ik niet.
0: Nee, ik zie het.
1: Het hoort wel een beetje bij zo lekker aan het strand, vind ik.
0: Hé, hey Linda, ja, we zijn... Over het algemeen proberen we natuurlijk een goed nieuws show te zijn. Maar ja, we hebben nog een berichtje, want... Het andere bericht komt eigenlijk ineens binnen over allerlei

0: Opgelost. Het is niet anders, jongens. Ja, iedereen heeft zich daar natuurlijk enorm op verheugd. Maar ja, de weersomstandigheden laten niet toe. Dus voor met name de veiligheid geeft men aan van, jongens, dat moeten we niet gaan doen. Het zomerfeest Wapenveld is gewijzigd. Dat gaat naar het weekend van 29 augustus, zie ik hier staan. Dus ja, dus een weekje of 4, 5 is dat uitgesteld. Nou, dan de temperatuur toch, neem ik aan, wel iets beter zijn.
1: Dan mag ik hopen, daar hebben we Emsterfeest.
0: Oh, kijk, zie.
1: Dan hoop ik dat het gewoon aangename temperaturen zijn.
0: Ja, dan is dit denk ik ook even iets te warm, zeker in zo'n tent. Hè? Dus ik kan me daar iets bij voorstellen. Dus het zomerfeest, wat aanstaande zaterdag gepland was in Wapenveld, gaat vanwege de hitte niet door. Heb jij nog berichten? Ik hoop iets betere berichten.
1: Heb ik nog een berichtje?

Dit jaar 850 jaar en RTV 7. Persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Hij komt regelmatig voorbij bij ons in brunch. En dit is een van die oude successen van hem, Monica. We proberen hier wat mensen...
1: Zien ons op afstand staan. Die denken, wij blijven wel gewoon op dit strandje liggen. Want anders moeten we ook nog praten met die mensen van de lokale omroep.
0: Dat zou maar zo kunnen, ja. ja. Ze blijven dat ver bij ons weg. Dat was natuurlijk het voordeel weer van de plek waar...
1: water heen, door het bos. Het valt me toch mee, zoveel mensen als er altijd sportief bezig. Komt omdat ik zelf niet sportief ben, dan valt dat ineens op. Ja. Denk, hey, gaan mensen sporten 's morgens vroeg.
0: Hey, wat voor rondje is dit? Hoeveel kilometer hebben we het over als we hier zo...
1: Om het hele strand heen? Ja. Ik heb geen idee. Erika Hottinga komt straks, die weet alles over alle recreatieve dingen hier in de gemeente Heerde. Misschien weet hij dat, ik heb geen idee. Ik ben hier pas geweest, daar hadden ze de wandelvierdaagse. En een van de dagen van de wandelvierdaagse in Heerde start en eindigt dan hier bij het Heerdenstrand. Maar dat is ook heel leuk, want dan zie je zo'n hele sliert mensen vanuit het bos komen. En dat moet dan allemaal hier richting de parkeerplaats. Ja, was ook denk ik een mooie locatie.
0: Wat zitten we in een mooie omgeving? Dat kunnen we eigenlijk gewoon concluderen.
1: Ja, maar daar zijn we zo gewend, hè? Vorige week was ik in Drenthe, dan fiets ik een week in Drenthe. En iedere keer waar ik fiets, denk ik, oh, dit is mooi zeg. En oh, dat is mooi zeg. Maar als je hier gewoon in de omgeving fietst, valt het gewoon niet meer op. Daar ben je al helemaal aan gewend.
0: Wat kwam je daar nou tegen wat je hier mist?
1: Het is weer een heel ander natuurgebied. Daar zijn ze bezig met een veengebied weer in ere herstellen. Ja, dat is alweer heel anders dan hier, maar wel weer heel leuk. En andere planten, andere beestjes. Dan
0: denk ik gelijk aan wat bij jou in de omgeving zit. Dat is het Vossen. Ook een veengebied?
1: Ja, precies. Nou ja, de wilde orchidee die in het Vossenbroek bloeit, die bloeide daar ook.
0: Kijk.
1: Dus dat is dan wel weer heel erg leuk. Ja.
0: Dus eigenlijk kunnen we de conclusie trekken, het is niet zo verschillend. Het is ook...
1: Ja.
0: Maar goed, daar zitten wij niet.
1: We zitten hier, aan het Heerdenstrand.
0: Het Heerdenstrand, hè. En ik heb nog iets, hè, want wij hadden van de week contact met... moet ik even goed kijken, hoor, want dat ging...

Natuurbrandvriendelijk op pad in de natuur. Dat kan natuurlijk als je weet hoe je dat doet. Nou, ze hebben ons wat tips in ieder geval gegeven. En daar kan ik iets over zeggen. Wij moeten vooral...

2 bijvoorbeeld over brandalarm en dat soort dingen. Dus ga vooral ook met dit weer de natuur in. Ga vooral ook het bos in, want het is daar natuurlijk in deze periode heel erg lekker.

het strand. Daar vindt straks ook weer een heel belangrijk toernooi op het gebied van het beachvolleybal plaats. Wanneer hoort u later van ons?

0: En u hoorde Arthur Conley en Sweet Soul Music. En daarmee werd het alweer 10 minuten over de klok van 9:30. U denkt, ik mis wat gasten vanochtend. Nou, dat denken we eigenlijk hetzelfde. Dat geldt voor ons een beetje hetzelfde. Maar ja, goed, het is niet anders. We hebben altijd heel veel muziek bij ons. Dus wat dat betreft komen we de tijd wel door. Maar neemt niet weg dat... ja, we staan natuurlijk op een andere plek. Dus dat is even lastig om dan ons te vinden. Maar de grote bus staat erbij. Oh. Ja, hij is
1: open.
0: Hij is helemaal open.
1: Ja, ja, ja, ja. Toch hebben wij hier wel gasten, hoor. Alleen ze zijn niet zo spraakzaam. Dat is een beetje lastig. Want aan het Herenstand, misschien weet u dat wel of niet, maar anders is het zeker waard om te komen kijken. Er lopen hier namelijk altijd mensen in het water. We hebben daar wel eens vaker op staan studeren, want we komen hier nog wel eens een keer. En de een die zit bijna tot zijn kinderen in, de andere tot zijn buik. En ook gezinnen met kinderen. En daar is het ook heel veilig voor. Dus kom gerust naar het Herenstand. Maar het is nog zo rustig, heb ik gezien, dat met twee jongen eigenlijk heel... te zitten. Ja. En eigenlijk doen die het meest verstandig. Moeders kijkt een beetje rond en die kinders die knorren volgens mij wat.
0: Die, dus, die maken nog geen aanstalt om te verdwijnen. Het schrik er niet van je, Gert.
1: Dus. Nee, maar om te horen dat eigenlijk zoveel activiteiten moeten worden afgelast. Want ja, zo'n Tour de Delle ook, jongens. Het is niet weinig, hè?
0: Nee, zo is het.
1: Dus het is toch wel altijd mooi om mee te maken.
0: Mensen hebben daar natuurlijk een hoop tijd in gestoken.
1: Ja.
0: En ja, dan is het jammer als je het moet afblazen.
1: Nou, was ik op vakantie al geweest. Hey, ik zie iemand bewegen in het water. Hey. Je moet wennen aan dat weer. Nou, ik was helemaal gewend.

0: temperaturen die wij niet meer gewenst.
1: En dan heb ik toch nog een laatste puntje, want het gaat spelen. Vrijdagochtend 1 uur dat schijnt morgen. Er een wedstrijd te zijn. Hè?
0: Dat is morgen.
1: Ja, dat is pas morgen. Hè?
0: Ja.
1: Voor anderen is dat gewoon laat. Wordt het Jan om te kijken of niet?
0: Vrijdagochtend om 1 uur.
1: Ja,
0: ja, is vannacht.
1: Dat klinkt anders dan donderdagavond 1
0: uur. Of vannacht. Ja.
1: Hoe kwam ik erop? Ik zat van de week daar in kijken. Vrijdagochtend 1 uur. Ik denk, oh, ja. Toen realiseerde ik me een keer dat vanavond om 1 uur is.
0: Ja, ik weet het nog niet.
1: Jij het nog niet?
0: Of ik

0: heeft. Maar ik heb dat ook wel een beetje. Maar de oplossing is, Jan, rond 6 uur ga op de bank zitten. Zorg je dat je je benen ergens op kan leggen. Doe je lekker een tukje tot 7 uur en dan moet het lukken, denk ik. Wat gaan ze doen? Gaan ze winnen?
1: Nou, als ze hier niet van winnen, dan... Maar goed, er zijn allerlei theorieën over, begrijp ik, Gert. Want het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat is het vervolg, hè? Eindigt op de eerste plaats.

0: Niet vanuit. Oh, ik ga er niet vanuit. Ik denk, ik denk dat ik ervoor op blijf.
1: Oké, zullen we afspreken dat we elkaar om 13:45 proberen te appen? Als het er niet wordt geantwoord, is het mislukt.
0: Zo is dat. Laten we dat maar eens afspreken. Gewoon appen. Is toch wel handig tegenwoordig.
1: Ja, precies. Dat is heel hoog werk.

0: 7 Day voor u en Hold On, I Am Coming. Ja, die andere plek die baart ons nu toch een beetje wat zorgen, Linda. Want ja, de gasten weten ons niet meer te vinden. Ik zie daar heel in de verte iemand staan. Zou dat onze Felix zijn?
1: Ik weet het niet. Maar Felix is hier bekend toch, bij het Heerderstrand, denk ik?
0: Lijkt mij toch ook alleen. Ja, goed, nou als ja, we niet
1: we
0: op de plek staan.
1: We zijn herkenbaar met de bus en het lawaai. Je hoeft alleen maar op het lawaai af te komen.
0: Is dat op die afstand ook te zien, denk je?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Je moet er ietsje over. En de andere gasten heb ik allemaal geappt waar we zitten. Dus dat moet lukken.
0: Oké. Dan ga ik Felix zo direct nog even bellen. En dan houden we het maar gewoon eventjes op. Wat dacht jij van. ja, ik ga nou even iets.
1: Ik hoor iets strand.
0: Ik hoor het ook. Ja. It's a beautiful day, heb ik de indruk. Alleen waar blijft hij? Heel ver weg.
2: What's going on?
3: Have you met my yoga instructor?
2: Namaste. Awesome.
3: He was just helping me with breathing.
2: It's all good.

0: U hoorde Shakira en Zo, een van de grote hits van dit moment. En dat zien we hier gelijk, want zelfs in het water zijn ze al aan het, mee aan het dansen. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd leuk, dat we wat reacties krijgen. Inmiddels is bij ons aangeschoven niemand minder dan Erika Hottinga van Visit Heerde. Een regelmatige bezoeker ook van Brunch. En we gaan praten met haar over de boerderijen fietstocht die weer op het programma staat. Namelijk op 11 juli aanstaande. Linda, ga je gang. Ja,
1: we zijn gauw aan het kijken of ze nog genoeg batterij heeft in de microfoon. Maar waarschijnlijk wel. Ja, en anders gaan we gauw een andere pakken.
2: Test, test.
0: Ja, we horen jou.
1: Hey, Dut. Ja, de boerderijen fietstocht.
2: Ja.
1: Dat zit er ook weer aan te komen.
2: Precies. Al 30 keer gedaan, dus de 31ste keer.
1: Oh, wat goed. Oh,
2: leuk,
1: wat goed.
2: Hè?
1: Ja. Ja. En dat vind ik dat ook altijd zo'n feestje. Dat als ik al die drukte zie en weet je, mensen die bij de Heerd melden. Ja. En allemaal al die fietsen die daar buiten staan.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, mensen vinden het echt een leuke tocht. En elk jaar kunnen we toch weer een nieuwe boerderij vinden waar we langs kunnen. Er zijn toch elke keer weer boerderijen die... Er zijn ook boerderijen die stoppen, maar er zijn ook boerderijen die innoveren. Dan krijgen ze weer een boerderijwinkel erbij of een restaurant. Of nu gaan we dus naar een druiverij, dus waar ze druiven telen voor wijn. Nou, dus we kunnen toch nog al 31 jaar leuke plekjes vinden.
1: Ja, ja. Want dat is de bedoeling eigenlijk van de boerderijen fietstocht. Het is een fietstocht, maar je komt bij een aantal bedrijven echt op het terrein.
2: Ja, dat klopt. Sinds MKZ doen we één boerderij. Oh. Of zeg maar in ieder geval dat je niet hetzelfde soort vee mengt. Oh, ja. Hè? Dat is toch altijd een risico. Dus je komt op twee boerderijen vaak. En dan kijken we dus naar wat voor soort boerderij. En daar... Ja, ik zeg wel, ze kunt er ook wel doorheen fietsen. Maar je kan dus afstappen. Dan kan je rondleiding krijgen of zelf even kijken. En dan kan je weer door. En meestal krijg je wat lekkers op die boerderij. Wat voor product ze hebben. En je fietst dus ongeveer 40 kilometer door de streek. Dus je fietst ook Heerde uit.
1: Oké. Ja, maar 40 kilometer is een mooie afstand.
2: Ja,
1: dus
2: toch?
1: Dat betekent dat je iets meer gaat zien als je eigen dorp.
2: Ja, en ook omdat mensen altijd op e-bikes komen nu.
1: Ja.
2: Ja, dus anders is het zo voorbij. Ondertussen komt er ook een trekker langs. Dat past ook wel bij de boerderie in fietstocht.
1: Die heb je ingehuurd.
2: Ja, die heeft water getankt net.
1: Ja, oh god, ja, dat moet natuurlijk ook. Ja. Er moet nog van alles, allerlei planten en bomen moeten misschien ook van
2: denk
1: water
2: het, ja.
1: Voorzien worden.
2: Ja, ik vind het helemaal toepasselijk hier,
1: leuk,
2: het Heerdestrand. We zijn ook al wel eens om het Heerdestrand heen gefietst. Dit jaar blijven we aan de IJsselkant. We gaan eerst richting Welsum, dan helemaal richting Hattem. Dus door de Hoogwatergul.
1: Oh, dat vind ik ook altijd leuk.
2: Daar kan je heel mooi kijken. En er zitten nu ook heel veel vogels, grutto's en ooievaars en buizerd, allerlei roofvogels. Dus dat is ook wel weer heel leuk.
1: Ja. Ja. Want wanneer is de boerderijenfietstocht?
2: Zaterdag 11 juli.
1: 11 juli.
2: Ja.
1: En vanaf hoe laat kunnen mensen zich melden?
2: Tussen 10 en 12 kan je starten. En dan kan je zelf op eigen tempo fietsen. Maar
1: we zijn afgeleid door de discussie. Ja. De discussie achter de tafel.
2: Ja, geeft niet, ze zijn heel druk. Maar je kan dus, je moet overal stempels halen. Dus je moet wel op een gegeven moment weer verder.
1: Een beetje door.
2: Ja, een beetje door. En er zijn overal wel lunchplekken en zo. Daar zorgen we ook voor dat we weten van, nou, daar kan je lunchen. Dus dan kan je voor 1:30 bijvoorbeeld daar een stempel halen. Dus dan zorgen we een beetje zo dat het mensen in eigen, wel in ons tempo doorgaan, maar ze hoeven niet allemaal strak om 10 uur te starten. Want anders is het zo'n file rijden. Dat
1: ja,
2: moet natuurlijk
1: maar dan
2: ook
1: ga je
2: niet.
1: Ook in zo'n massa fietsen. En dat vind ik ook nooit leuk.
2: Nee,
1: dan,
2: dat is dus het leuke. Je fietst echt wel met je eigen clubje of met z'n tweeën. Kun je dit echt doen?
1: Ja, ja, daarom. Oh, heerlijk. Ja, ik heb ooit met Robert Veldkamp hebben een filmpje gemaakt, ook van die boerderijen fietstocht. En overal waar we kwamen was dat gewoon zo leuk. En ook die groepen mensen die je steeds tegenkomt onderweg, die met elkaar fietsen. Dat is gewoon...
2: Klopt, ja. Mensen vinden het ook echt heel leuk om te doen. En het is geen race. En je ziet gewoon, je wordt overal met open armen ontvangen. Dus het zijn allemaal leuke locaties waar je normaal niet zomaar het erf op kan rijden.
1: Nee, precies.
2: En je wilt toch eens een keer kijken bij een boerderij of bij een boer of bij een bedrijf. Dus dat is wel het leuke ervan. En je betaalt een gelaagd bedrag en je krijgt van ons eten en drinken mee. En je krijgt een kop koffie bij de heert. Dus, en een medaille aan het eind natuurlijk. Dus, en elk jaar hebben we een andere afbeelding op de medaille. Dit jaar hebben we dan druiven erop.
1: Oh,
2: we kijken
1: leuk.
2: Altijd even
1: dat
2: naar.
1: Dat heeft te maken dan met de ja. boerderij waar je komt.
2: Precies. Ja.
1: Wat grappig. Ja, ja. Oh, wat ja. grappig. En Erika, ik kan me voorstellen dat dat nog wel een klus is als je zegt, nou, we doen het voor de 31ste jaar en iedere ja. keer proberen we toch nog weer een andere boerderij ja. te vinden. Een keer heb je ze toch allemaal bezocht?
2: Ja, dat zou je zeggen, hè? Maar dan, wat ik dan zeg, dan heeft het soms toch weer een... de kinderen hebben de boerderij overgenomen en hebben het weer anders.
1: Toch anders.
2: Of ja. Ja, er is weer wat bijgekomen bij een bepaalde boerderij. Dus dan zeggen we, nou, we gaan toch weer daarheen. Maar we zijn ook, was het 2 jaar terug, de IJssel overgegaan voor het eerst. Oh, dus ja, dan kan je dus bij Weijen over en dan bij Olst weer terug. Dat, ja. dat, zo bedenken we het ook weer.
1: En dan kun je daar nog weer een boerderij misschien aandoen.
2: Precies.
1: Hartstikke leuk. Mensen ja. moeten zich van tevoren aanmelden of kun je gewoon onverwachts komen?
2: Je kan onverwachts komen. Nou, wij verwachten natuurlijk je wel. Nee. Maar het hoeft niet meer. We hadden eerst online aanmelden. Maar dat deden eigenlijk helemaal niet zoveel mensen. Heel veel mensen die vinden het gewoon lekker om met €7,50 gewoon in de zak te komen. En dat is gewoon prima, want we hebben genoeg tickets. Of noem je dat? Strippenkaarten zijn het eigenlijk. Stempelkaarten bedoel ik. Om mee te doen. Dus je kan gewoon naar de heert komen tussen 10 en 12 en meedoen. Je hoeft je niet op te geven. En we hebben altijd wel genoeg plekken.
1: Oh, hartstikke ja. leuk. Zaterdag 11 juli. Ik ben de tijd alweer kwijt. Sorry.
2: Tussen 10 en 12 kan je starten de boerderijfietstocht. En voor 5 uur moet je binnen zijn. We zorgen ook altijd dat de route wel in de buurt van Vezen komt. Want de Eiermarkt is ook altijd de tweede zaterdag van juli. En we zorgen juist dat hij niet door Vezen gaat. Want dat kan natuurlijk niet, want die markt. Maar mensen vinden dat ook heel leuk om te combineren. En dat is ook, ja, past ook gewoon goed bij de boerderijfietstocht. Dus meestal, daar kom je dit jaar ook weer. Je komt ook ongeveer langs de feesten weer. Dus,
1: hartstikke leuk.
2: Dat is ook leuk.
1: Hartstikke leuk. Ja. Hey, en ja, er staat natuurlijk van alles nog wat nog op programma in Heerde.
2: Ja.
1: Zo de komende zomer.
2: Ja. Ja, jullie hebben heel wat opgenoemd wat niet doorgaat natuurlijk.
1: Ja, maar er gaan ook dingen... Nou ja, daar gaan we vanuit. Dit is ook wel extreem, hè. En we gaan er gewoon vanuit dat het de rest van de zomer niet ieder weekend zo ernstig is.
2: Nee, en ik zag ook wel dat heel veel organisaties nemen echt veel maatregelen om het aangenaam te maken voor bezoekers. Zoals extra schaduwplekken met tenten en of verplaatsen onder de bomen. Of veel water uitdelen. Watersprinklers ophangen bijvoorbeeld. Zag ik afgelopen zaterdag op Heerlijk Festival.
1: Oh, ja.
2: Nou, die kinderen die zaten heerlijk te spelen bij het water. En volwassenen liepen er elke keer toch even doorheen. Ikzelf ook.
1: Lekker man.
2: Onze organisator. Ja, en Heerde bestaat nog steeds 850 jaar. Dus daarvoor zijn natuurlijk ook heel veel activiteiten. Ja. Dat kan je op de website van visitheerde.com/evenementen. Daar kan je dat vinden. Of op heerde850.nl. Daar staat van alles op. Ja, wij zijn hier bij het Heerdestrand. Kan je dus lekker zwemmen. Of volleyballen, zoals we net hoorden.
1: Ja.
2: Of juist als je wat koeler wil, ga naar een museum.
1: Precies.
2: Ga naar het Zuivermuseum of het Heerdenmuseum.
1: Ja,
2: daar is het wel wat koeler misschien. Ja, ik denk het wel. Zuivermuseum is juist een beetje koud altijd in de winter.
1: Ja,
2: dus ik denk dat het nu wel heel lekker is.
1: Dat is heel aangenaam.
2: Ja. Even kijken, wat kun ik nog meer zeggen? Ik zit ondertussen stiekem even in de agenda te kijken.
1: Ik zie het,
2: hè?
1: Ik overval je ook ineens met die vraag. Ik vraag jou voor de boerderij fietstocht en dan zeg ik, oh, maar er is nog van alles nog wat te doen.
2: Nou ja, weet je... helaas gaat het concert van Wilhelmina niet door, maar ik hoop dat ze het kunnen verplaatsen. Maar volgende week is er ook een concert van Soli, Deo Gloria. Dus dat is op 4 juli. Dus dat is misschien wel leuk als mensen toch graag hun fanfare hart op willen halen.
1: Precies, ja. Kun je dat nog bijhouden?
2: Ja, en open tuinen zijn er ook. En vanaf 11 juli is er ook weer elke zaterdag muziek op het plein midden in Heerde.
1: Ook altijd leuk, hè?
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, als mensen dat helemaal willen weten, kijk even op de site van Visit Heerde.
2: Ja, wij proberen dat heel erg bij te houden. En ook dankzij die organisaties die dat aanmelden. En we zetten elke woensdag op onze Instagram en Facebook van Visit Heerde een lijstje van wat er die week te doen is.
1: Oké.
2: Dus als je ons volgt, dan krijg je dat gewoon op je scherm.
1: Opgeschoteld.
2: Ja.
1: Helemaal goed.
2: Makkelijk kunnen we het niet maken.
0: Of luisteren, of luisteren naar brunch. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, kom gewoon weer langs.
1: Moment, hè?
0: Kom je ook al
1: terug. Erika, dank je wel dat je hier even naartoe gekomen bent.
2: Ja, en, kan slechter de locatie, hè?
1: Ja, hè?
2: Heerlijk op het Heerdenstrand.

0: Alvara Soler en Sofia. Het is 7 minuten over de klok van 10:30. Het wordt eigenlijk eens tijd om aandacht te besteden aan onze gastheer van vanochtend. Dat is namelijk Leisurelands. Daar zijn we vorig jaar al te gast geweest. En we mochten ook deze week eigenlijk enigszins onverwacht hier weer aanschuiven. Want we hadden eigenlijk een andere locatie uitzending gepland, Linda.
1: Ja, dus het moest even heel snel. Moest heel snel schakelen. En jij dacht, het wordt mooi weer. Dus we gaan aan het Heerde Strand zitten.
0: Dan is dit toch een prachtige locatie. We zitten hier onder de bomen. Lekker windje. Ja, we merken er niks van.
1: Nee, het is heel aangenaam.
0: Toch? Hey, bij jou is aangeschoven Erik Thomassen. En Erik is de beheerder hier van het Heerde Strand. En ook Boa lees ik hier. Van Leisurelands. En wat is dan Leisurelands? Dat is de beheerder van 18 recreatiegebieden hier in Oost-Nederland. En in de afgelopen 20 jaar heeft Leisurelands zich ontwikkeld van terreinbeheerder en eigenaar naar een volle recreatieonderneming. Ja, ik lees dat eventjes op. De rest mag Erik in ieder geval aan jou vertellen.
1: Want Erik, Leisurelands, ben je in dienst ook van Leisurelands?
2: Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Ik ben gewoon in vaste dienst, fulltime bij Leisurelands.
1: En Leisurelands, Jan zegt het al, leest het voor. Jullie hebben gewoon een heel aantal recreatiegebieden, zeg maar, waar je toezicht op houdt, maar die je ook onderhoudt?
2: Nou, het is meer dat Leisurelands die heeft een ruim aantal recreatiegebieden waar wij gewoon het totale beheer doen. Mm-hmm. Dus het is niet alleen toezicht. Toezicht is een klein deel van onze werkzaamheden. Maar beheer is een betere verwoording. Dus wij zorgen dat het alle gebieden netjes onderhouden worden. Dat wij wat te bieden hebben. Dat het gewoon prettig is voor de bezoeker om hier te komen.
1: Als je bijvoorbeeld hier bij het Heerde Strand aankomt lopen, dat je denkt, wauw, mooie plek. Het is hier schoon, het is hier netjes. En bij onderhoud moet ik dan denken aan, want er staan een aantal toiletgebouwen, dat soort dingen. Moet ik daaraan denken? Of bomen? Ik dacht net, wij gingen hier vanmorgen onder die eikenboom zitten. Die heb ik even bestudeerd op de eikenprocessierups. Is dat ook iets wat je dan moet onderzoeken?
2: Ja. Nee, het is alles. Je hebt het over een toiletgebouw. Maar het toiletgebouw is ook ooit geplaatst door ons. Wordt onderhouden door ons. Groot onderhoud, klein onderhoud. Maar het is ook gewoon het gebied, het groen. De eikenprocessierups, dat geef je aan. Dat is ook een dingetje die zijn toevallig vorige week of zo hier geweest.
1: Okay.
2: Om dat te doen. Dat hoort er gewoon bij.
1: Ja.
2: Het is alles. Alles wat je kan bedenken.
1: En dat, ja, want ik kan me voorstellen dat soms zal er in de natuur iets gebeuren. Als ik denk aan dieren of wat dan ook, die misschien iets stuk maken of overhoop graven. Of,
2: ja, nou daarom hebben we ook op Heerde Strand een compleet hekwerk rondom de ligweide staan. Maar dat is ook gewoon voor de zwijnen. Omdat anders de zwijnen op de ligweide komen en ons hele gebied in een recordtijd beter kapot te maken.
1: Precies, die dat helemaal omschoffelen.
2: Ja. Ja.
1: En vanmorgen, ze zijn inmiddels vertrokken, maar er zat hier een gans met een paar jongen die vrolijk wat langs gaat. Maar goed, daar heb je
2: toch
1: waarschijnlijk ook mee te maken.
2: Jazeker, maar het is ook gewoon een het is hier geen zwembad, hè. Dus
1: nee.
2: We zijn op een natuurplas, dus daar hebben we ook ganzen en allemaal andere beesten.
1: Precies.
2: Dat is ook de charme.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: En ben jij dan degene die zich met name alleen met dat Heerde Strand bezighoudt?
2: Nee, wij werken binnen Leisurelands binnen regio's. Dit valt onder regio Midden. En ik ben verantwoordelijk voor Buslo, Kievitsveld en Heerde Strand. En voor alle rijlenzeilen.
1: Dat is veel.
2: Nou, het is goed.
1: Dat betekent, want kies je dan een dag? Ben je dan de ene dag op het Heerde Strand?
2: Nee.
1: Oh nee.
2: Nee.
1: Ja, dus zou ik me dat kunnen voorstellen. Zo, vandaag bemoei ik me met het Heerde Strand en morgen.
2: Nee, je bemoeit je constant met alle gebieden. En Buslo, voor de mensen die het kennen, is echt wel aanzienlijk groter.
1: Ja.
2: Dus we zullen het meeste te vinden zijn op Buslo. Daar is ook simpelweg gewoon het meeste werk. En voor de rest, we zijn er wanneer het nodig is.
1: En maar dat betekent dat je gewoon op een dag crost van bijvoorbeeld Buslo naar Kievitsveld, naar Heerde Strand en weer naar Buslo.
2: Ja. Zeker.
1: En met hoeveel mensen doen jullie dat?
2: Nou, wij doen dat met het weerzinwekkende aantal van 4 mensen.
1: Oh, echt?
2: Ja. En eigenlijk heeft één collega, die heeft net een andere baan gevonden. Dus we zoeken ook nog een collega.
1: Oh, zijn vacature.
2: Er is een vacature vrij, ja. De datum sluit zondag. Dus wees er snel bij.
1: En wat moet je dan kunnen om dit goed te kunnen doen? Jij zegt het is zo uitgebreid. Dus ik denk je moet verstand hebben van groen en je moet verstand hebben van water. Is dat het?
2: De basis is dat je het wil. Je moet wel met mensen willen en kunnen omgaan. Daar begint het mee. En als je praat over de vacature die we hebben, dat is onderhoudsmedewerker, regiomedewerker. Daar willen we in de basis ook gewoon een handig iemand. En de rest leren je wel bij.
1: Oké.
2: Okay. Kijk, het werk wat wij doen is geen opleiding voor. Het is zo veelzijdig dat je... niemand voldoet aan alle eisen.
1: Nee.
2: Dus we zoeken gewoon iemand... je moet een beetje gek zijn, net zoals wij. Je moet het willen. En dan de rest...
1: Dat leer je wel in de loop van de tijd. Ja, dan moet je ook met ervaring moet je dat op doen.
2: Ja. En daarentegen bieden we je een hele leuke baan aan. Elke dag op het strand.
1: Precies dat. Maar ook in de winter, hè? Want we zitten hier natuurlijk in de meest ideale weersomstandigheden. Ja. Een mooie kun je het niet hebben.
2: Nou, in de winter is het ook heel mooi. Ja. Hey, en in de winter hebben wij natuurlijk ook alle mensen met een hond die hier komen. In de winter is er eigenlijk ook zat te doen.
1: Ja.
2: We zien ook door de jaren heen meer winterzwemmers. Misschien heb je daar in de vet ook een omkleedhokje van ons gezien.
1: Ja. Nou, vanmorgen hebben we al twee dames gezien die al heel vroeg aan het zwemmen waren.
2: Ja, maar nu is het natuurlijk geen bijzondere opgave om te gaan zwemmen. Maar had je winter wel.
1: En doen mensen dat ook nog steeds?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wauw.
2: Steeds meer.
0: Ik ben heel benieuwd wat de temperatuur van dat water is, Erik. Is dat bekend?
2: Nou, ik denk dat je er dan even in moet springen en dat zelf beoordelen. Dan kom je...
0: Laat ik nou mijn zwembroek vergeten zijn vanochtend.
2: We kijken wel even de andere kant op. Geen probleem.
1: Dan kun je het even voelen. Ja, maar dat zal wel verschillen. Ik bedoel, nu moet het toch redelijk zijn.
2: Nu is het lekker. Ja.
1: Maar goed, voor de winter dan om te gaan zwemmen. Nou, ik vind nogal wat.
2: Ja, ik ook. Zeker.
1: Wat zijn nou lastige dingen waar je tegenaan loopt?
2: Ja, lastige dingen. Kijk, we zijn uiteraard... iedereen bij ons is ook BOA. En is het lastig. Kijk, als je recreatiegebied hebt, trekt veel bezoekers. En we zijn in de basis zijn we gastheer. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat de gasten niet meer echt als heren gedragen. En dan krijg je met handhaving te maken. Is het lastig? Nou, ik vind het niet, maar dan kun je wel af en toe lastige dingen treffen.
1: Dat je mensen moet aanspreken op hun gedrag of wat ze...
2: Dat is nog niet zo lastig, maar soms kunnen mensen wel lastig reageren. Maar hoort erbij.
1: Dat ze boos worden of dat je met agressie te maken hebt.
2: Ja, maar op zich valt dat reuze mee.
1: Ja.
2: Iedereen komt hier voor een mooie dag. Dus,
1: precies. En dan kan het een keer gebeuren dat het wat uit de hand loopt. Ja. Maar goed, dan moet je daar...
2: Maar dat is overal. Dat is niks
1: precies.
2: Bijzonders.
1: Ja. Nee.
2: Ja.
1: Nee, dat zal niet de hoofdmoot zijn van je werk.
2: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, het is echt het beheer. Hè. Dus zorgen dat je gewoon een mooi gebied kunt aanbieden aan de mensen die hier komen.
1: En vanmorgen zagen we, toen wij hier kwamen, waren er ook mensen die nog keurig aan het opruimen waren met een knijpertje en schoonmaken.
2: Zeker. Zeker. Wij doen hier op Heerdenstrand hebben wij, ik zal even reclame maken, Starclean hebben wij ingehuurd. Ik zie de bonus wel tegemoet komen. Maar die hebben wij ingehuurd en die werken met Oekraïners. En dat doen we al een aantal jaren. En dat gaat hartstikke mooi. Die doen 's ochtends vroeg alleen maar het schoonmaakwerkzaamheden. En dat doen ze op verschillende gebieden van ons. Nou, dat gaat super fijn.
1: Ja.
2: En wij zelf doen het op Buslo.
1: Okay.
2: Want wij willen gewoon dat je... we hebben als richttijd een beetje 10 uur. Maar dat je voor 10 uur het gebied gewoon schoon hebt voor de bezoekers.
1: Ja, moet iedereen kunnen binnenkomen. En niet het idee hebben, wat ligt hier allemaal nog van gisteren.
2: Zeker. En dan zou je op Buslo zien, daar waar het naturistenstrand is. Of het jongerenstrand, of het kinderstrand. Daar komen de mensen al vroeg. Dus daar zijn we om 8 uur al. Maar het echte jongerenstrand, die komen pas
1: vanmiddag en vanavond.
2: Die gaan vanmiddag en vanavond. Dus ja, dan kun je daar eindigen met schoonmaken. Dat is geen probleem. Ja.
1: Is het een vaste werkdag? Begin je 's morgens om 8 uur en ben je om 5 uur klaar? Of schuift het ook wel? Want je noemt Buslow, die heeft ook heel veel evenementen natuurlijk altijd op hun terrein.
2: Ja, zeker. Nee, nou, in de regel werken wij van 7:30 tot 16:00. Maar er komt meestal wat tussen. En dat bedoel ik met dit soort weer. Of als je een groot evenement hebt. Maar dat hoort er gewoon bij. En deze dagen, nou, daar ben ik niet om 4 uur thuis in ieder geval.
1: Nee, dat kan me voorstellen. Nee,
2: maar dat is ook geen probleem.
1: Want dan, de meeste mensen komen pas tegen die tijd dat jouw werkdag er dan op zit.
2: Ja, zeker. Ja. Maar de meeste mensen kunnen gewoon hun dingetje hier doen. Hè.
1: Dan hoef je niet per se bij te zijn. Als
2: ik hoef ze niet allemaal een handje te geven. Dus ze kunnen gewoon prima bij ons komen. En die kunnen gewoon hun eigen dingetje doen. Maar ja, kijk, dat is inherent aan het werk wat wij doen. Is dat je gewoon, ja, in de zomer, wanneer de mensen zijn, dan moet je ook er zijn voor de mensen. Ja, dan worden je werkdagen langer.
1: Ja, ja.
2: Ik vind dat niet zo'n probleem.
1: Nee, precies. Ja. Daar ben je ook op ingesteld. Dan weet je ook dat het zo is. Ja. Helemaal mooi. Ja. Erik, dank je wel dat je ons wilde vertellen over jouw mooie klus bij Leisurelands. En er is nog een vacature, dus laat de mensen dan kijken op die website.
2: Laat ze kijken, laat ze solliciteren en dan komt het goed.
1: Kunnen ze een mooie baan.
2: Bedankt en succes met jullie uitzending verder.
1: Dank je wel. Okay. The summer is magic.

0: Nou, ik heb de indruk dat het niet toepasselijker kon. De Summer is Magic en dat is die op dit moment. Player Hitty was de uitvoerende. Het loopt alweer tegen de klok van 11. We lopen wat achter op ons programma. Dat hebben we eigenlijk vanochtend een beetje veroorzaakt. Maar goed, dat kan maar zo gebeuren. Bij Linda is inmiddels aangeschoven Fred Kool. En Fred is van de EHBO Heerde. Want wij vroegen ons af, hoe bereid je je nou voor op deze hitte? En nou, daar weet, als het goed is, de EHBO in Heerden alles vanaf. Linda.
1: Ja, Fred, we zijn net al even met elkaar aan de praat. En je zei het al, aankomend weekend zouden we eigenlijk op 4 evenementen aanwezig moeten zijn. Daar zijn er al een aantal van afgezegd natuurlijk, ook door die hitte. Maar je zegt al, ook mensen van een organisatie nemen dan ook contact met jullie op om te horen van, waar doen we nou verstandig aan?
2: Ja, dat klopt. Wij behoren natuurlijk de kennis te hebben van hoe om te gaan met dit soort omstandigheden. En die kennis hebben we ook. In eerste instantie gaat je dus mensen adviseren van, nou, ik zou die en die maatregelen gaan nemen. Wij kunnen ook alleen maar adviseren. Wij kunnen niet zeggen van,
1: je moet het wel of niet doen.
2: Het mag niet doorgaan. Dat kunnen wij niet, dat mogen wij niet. Maar we kunnen wel natuurlijk een advies geven van, joh, het is niet verstandig, of neem dan die en die maatregelen.
1: Want het is natuurlijk bizar heet nu. En dat gaat het de komende dagen ook nog worden. Waar moeten we dan rekening mee houden?
2: Ja, het is een beetje verschillend natuurlijk. Hè. Als je gewoon thuis bent, dan zou ik zeggen, zoek lekker de schaduw op als dat kan. En blijf vooral drinken. Moet je toch eruit en je hebt geen fysieke inspanning. Ja, dat, ook blijven drinken en let op de signalen van je lichaam. Je lichaam geeft vanzelf al aan dat het, als het niet goed gaat. En signalen kunnen zijn van dat je toch erg begint te zweten. Dat is een normale reactie van het lichaam. Hè?
1: Ja.
2: Want dan verdampt het zweet en dat onttrekt warmte aan je lichaam. Maar als je dan niks doet, verlies je steeds meer en meer vocht. Ja, en dan gaat het problemen opleveren. En dan begin je dan te merken dat je wat draaierig wordt. Je krijgt hoofdpijn. Soms ben je wat misselijk. Het zijn allemaal signalen van, hey, het gaat even niet goed. Nou, en dan moet je ook daar weer maatregelen opnemen. En doe je dat niet, dan kan het van kwaad naar erger gaan.
1: Precies, ja.
2: En dan krijg je dus de verhalen zoals bijvoorbeeld, maar dat is dan weer met een extreme inspanning, die we er onlangs wel weer gehoord hebben van mensen die tijdens een sportwedstrijd onwel worden.
1: Ja. Ja, precies. Omdat je denkt van, nou, mijn lijf kan dat wel aan, die inspanning, maar je houdt eigenlijk te weinig rekening met de temperatuur. Het klimaat, het weer.
2: Ja, het is vaak een combinatie. Hè, van, het is de temperatuur. Het is je eigen lichamelijke gesteldheid. En heb je de juiste kleding aan? En dat zie je met sportwedstrijden nogal eens fout gaan. Vooral mensen die recreatief bezig zijn. Die hebben niet de goede kleding. En gaan dan echt warmte ontwikkelen.
1: Precies, want je moet ook kleding aan wat een beetje beter ademen kan natuurlijk.
2: Ja, en dan met name niet te warm. We hebben het wel gehad met een sportwedstrijd, een beetje voor in het jaar was het. En mensen gingen dus lekker meedoen. S'morgens was het heel fris, dus dachten van, we moeten ons goed aan gaan kleden. Maar het werd al snel warm. Ja, en als je dan onderweg bent met een hardloopwedstrijd, is het wat lastig om kleding uit te doen. En mensen die kwamen echt over de finish en die... die

0: begon al echt ja, toch tekenen te vertonen dat het niet goed ging.
1: Ja.
0: Nou. Ja. Ja, dan zijn wij natuurlijk als EHBO'ers zijn we daar toch wel heel erg scherp op om op die signalen te letten.
1: Ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En kijk, je wordt ook gevraagd om natuurlijk bij zo'n evenement aanwezig te zijn. Jullie weten ook een beetje waar je op moet letten. Je ziet het natuurlijk ook aan iemand.
0: Ja, ja, ja. Wat we gewoon doen is van... We proberen ons voor te bereiden op het soort evenement. Kijk, als we nu naar een evenement gaan... dan gaan we ons niet voorbereiden op mensen die onderkoeld gaan raken.
1: Nee.
0: Dat mag duidelijk zijn. Swinters gaan we ons niet voorbereiden op oververhitting. Want, nou... Dus we proberen wel aan de hand van het soort evenement een soort van risico-inschatting te maken. En in ieder geval onze mensen daar nog een keer extra op te wijzen van joh, let op die signalen. Het zijn allemaal gediplomeerde EHBO'ers. Ze weten de signalen, maar soms kan het toch niet kwaad zijn om het nog eens een keer eventjes
1: even
0: na te kijken.
1: Ja. Ja. Want is dat ook iets wat jullie dan nu doornemen? Dat je zegt van nou weet je, dat extreme hete weer komt eraan. Er zijn wel een aantal evenementen. Hebben jullie het dan daar met elkaar ook over? Zo van jongens?
0: Ja, op het moment dat we nu een... nou, ik doe dan ook de inzetcoördinatie. Dus ik probeer de juiste mensen naar een bepaald evenement te krijgen. En ja, waar nodig geef ik dan ook in de informatie die ik aan ze verstrek over het evenement van joh, let nog even op deze punten.
1: Oké, ja. Ja, dat je het nog even scherp hebt.
0: Even scherp en gewoon even de aandacht focussen.
1: Precies, ja. Maar het belangrijkste is, als ik bijvoorbeeld, we horen op de achtergrond allerlei kinderen spelen en iedereen zit hier lekker aan het strand. Het belangrijkste is dus in ieder geval blijven water drinken.
0: Nou, in eerste instantie jij goed insmeren.
1: Ook dat. Nou ja, dat zijn ook belangrijke dingen natuurlijk, hè?
0: Daar begint het mee. En daarnaast, en met name met kinderen en ook ja, nu in de thuissituatie ouderen... ja, vaak ontbreekt die dorstprikkel.
1: Ja.
0: En ja, je moet dan echt goed opletten dat je wel over de dag heen voldoende drinkt. Want ja, op het moment, het is eigenlijk een heel simpel systeem. Op het moment dat je te weinig vocht in je lichaam hebt, dan ja, wordt er ook eigenlijk te weinig bloed rond gecirculeerd. Ja, en dan ga je problemen krijgen.
1: Precies. Ja, dan nou ja, word je licht in je hoofd en ga je onderuit. Dat soort dingen moeten we aan denken.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. En soms lijkt het ook dat je denkt van nou, wat is dit nu? Hè? Want met name als je er flink aan het sporten bent, dan op het moment dat je dus niet voldoende drinkt en niet voldoende koelt. Ja, kan je lichaam reageren door het bloed uit de huid weg te trekken. En dan ja, voel je eigenlijk koud en klam aan. En terwijl dat je binnenkant, en wij noemen dat dan in EHBO-termen de kerntemperatuur, veel te hoog is.
1: Ja.
0: Daarom zie je dat we tegenwoordig ook op evenementen waren. Dus met name die oververhitting. Maar dat kan ook de tentfeesten zijn waar mensen echt de hele tijd doorgaan.
1: Ja.
0: Misschien toch wat middelen gebruiken. Dan kan je ook die oververhitting opbouwen. We gaan dus niet meer met een gewone thermometer. Maar we gaan met een oorthermometer gaan we aan de slag. En dan gaan we kijken wat de kerntemperatuur is. En die kerntemperatuur kan soms veel hoger zijn dan de temperatuur van je huid. En dat is het verraderlijke van oververhitting.
1: Precies, ja. Ja, allemaal dingen die... Geven jullie dat advies ook? Want je wordt natuurlijk gevraagd om bij een evenement aanwezig te zijn. Zeg je dan ook wel eens tegen de organisaties? Of van zorgen jullie wel dat er voldoende water is? Of zorg je dat er schaduw is?
0: Ja. Waar wij denken dat dat nodig is, dan ja, adviseren we daar op die punten van... ja, zorg dat je waterpunten hebt. Zorg dat je dus mensen daar ook water kunnen gaan drinken. Roep het rond. Van, denk eraan, kom drinken. Dat soort dingen meer.
1: Ja.
0: Dus we proberen daar ook wel een beetje proactief in mee te denken.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Met hoeveel mensen zijn jullie bij de EHBO in Heerden?
0: Ja, nou, dat is een heel verhaal. Nee, we hebben ongeveer rond de 100 leden. Die dus elk jaar een EHBO-diploma weer geldig houden door herhalingslessen te volgen. Van die nou, om en bij de 100 hebben we een iets meer dan 40 mensen die zeggen van nou, we willen ook wel naar evenementen toe als vrijwilliger.
1: Okay.
0: En ja, dat is ook eigenlijk best wel heel erg nodig, omdat Ja, als wij niet komen, we vragen wel een vergoeding. Maar ja, dat hebben we weer nodig om onszelf in stand te houden. Ja. Omdat we natuurlijk de spullen die we nodig hebben, die zijn echt heel erg duur. Bijvoorbeeld een AED die aanschaffen, die kost gewoon 1600 euro. En ja, we hebben er een stuk of 5, denk ik. En dan hebben we nog een aantal trainers. We hebben dat ook nodig. Maar we proberen dat zo laag mogelijk te houden. En dan stellen we eigenlijk zo verenigingen, stichtingen in de gelegenheid om toch nog iets te organiseren. Want als wij het niet komen, dan moet je commercieel gaan inhuren. En dan liggen de tarieven heel anders.
1: Ja, precies.
0: En dat is bijna voor verenigingen en met name ook goede doelen.
1: Ja, haast niet te doen.
0: Dat is gewoon niet te doen. Dat is,
1: ik kan uit ervaring vertellen, maar dat is nu 2 jaar geleden. Jullie komen ook altijd op onze senioren sportdag in Epe.
0: Klopt, ja.
1: En toen gebeurde er in al die jaren voor het eerst iets. Ja. En ik was zo blij dat er mensen zijn van de EHBO waar je dat dan over kan laten. Zodat je zelf niet op dat moment met dat soort dingen je bezig moet houden. Hè?
0: Ja, dat gebeurt met enige regelmaat. Hè. Dat was inderdaad bij jullie.
1: Ja.
0: En ik had het zelf als op een evenement waar ik vorig jaar stond. Dat was de openluchtbioscoop op Forsberg.
1: Oh, ja.
0: Er gebeurt ook nooit wat.
1: Nee.
0: En het was afgelopen en iedereen gaat naar huis. En een oudere dame die valt en breekt haar heup.
1: Ja.
0: En dan sta je daar s'avonds om 11:30. En dan, en dan is het natuurlijk wel prettig als je mensen hebt die dan weten hoe ze moeten handelen.
1: Precies.
0: En wat ze moeten doen. En ik zeg ook altijd van, eigenlijk als EHBO-vereniging willen we graag komen ontzorgen. En wij ontzorgen eigenlijk de situatie dat als er wat gebeurt, dan moet je wat als organisatie wat gaan doen.
1: Ja.
0: Maar je bent ook verantwoordelijk.
1: Ja.
0: En de gemeente die eist het tegenwoordig ook. Als je een evenement organiseert.
1: Dan moet je zorgen dat het veilig is. Hè?
0: EHBO moet een gecertificeerde EHBO zijn. Ze moet als zodanig herkenbaar zijn. Communicatiemiddelen, er worden best wel wat eisen gesteld.
1: Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
0: Oh, altijd.
1: Nee, ik gooi hem er even in.
0: Ja, heel fijn. Want we hebben nu, 2-3 jaar geleden, als we 2 evenementen op een dag hadden, dan zeiden we van, we zijn druk. En onlangs hadden we 5 evenementen op 1 dag. En je wil ook eigenlijk iedereen graag te willen zijn door mensen te kunnen leveren. Er zijn er nu een paar afgelast. Maar eigenlijk zouden we komende zaterdag 4 evenementen hebben. Dan heb je wel mensen nodig die dan kunnen en willen. En we zijn allemaal vrijwilligers, hè? Dat wordt nog wel eens vergeten.
2: Het valt hier wat weg. Blijkbaar hebben we een probleem met die andere microfoons doen het ook. Nee, de vaste microfoons bedoel ik, waar de camera zit. Die doen het ook wel eens.
1: Ik heb de batterij van de dinges leeg. Dat is het. Ik hoorde mezelf ook ineens niet meer. Dus maar het gaat gelukkig goed.
0: Mooi.
1: Fred, als mensen dit nu horen en denken van, dat zou me eigenlijk best lijken, vrijwilliger bij de EHBO. Hoe komen ze met jullie in contact?
0: Dat is eigenlijk heel simpel. We hebben een hele mooie website. Dat is www.ehbo-heerde.nl. En daar kan je alle informatie krijgen die je hebben wil. En als je meer wil weten, stuur je gewoon even een mailtje. En dan reageren we. Als je vrijwilliger wil worden, je hebt een EHBO-diploma nodig. We hebben dat in het verleden. Dan moest je 12 avonden. En dat was voor mensen heel veel. En we gaan het nu eigenlijk, proberen dat in 3 à 4 zaterdagen te doen. En dat zijn wel best wel inventieve zaterdagen. Dan moet je wel echt aan de bak. Maar wij stellen daar zelf ook heel veel tegenover. Daar staat een instructeur, daar staat een lotenslachtoffer bij al die lessen. En dan is het ook echt te doen. We hebben het er nu een aantal keren gedaan. Het is gewoon te doen.
1: Ja.
0: Als je dat hebt, dan als je mee wil naar evenementen, dan ga je eerst met een ervaren EHBO ga je mee. Dan ga je eens even ruiken aan hoe het is. Wat we vaak doen is van, je gaat gewoon als, we gaan altijd met z'n tweeën. Je bent nooit alleen als EHBO'er. Maar dan ga je als derde mee en dan ga je gewoon even kijken. Er wordt dan ook niks van je verwacht. En dan kan je ook kijken van, vind ik dit leuk om te doen of niet. En als je het leuk vindt, dan kan je zelf bepalen hoe vaak en wanneer en waar dat je dus ingezet wil worden. We zijn daar heel flexibel in. Wij verplichten nooit iemand iets. Het is eigenlijk zo leuk dat als er een evenement zich aandient... om een voorbeeld te nemen, ik kreeg gisteravond om 9 uur kreeg ik een aanvraag voor 11 juli. En vanmorgen om 7 uur had ik gewoon 4 mensen daarvoor. Dus het is gewoon, dat toont aan dat het ook leuk is om te doen.
1: Precies. Ja. Fred Kool, dank je wel. En als mensen meer willen weten, www.ehbo-heerde.nl.
0: Van harte welkom.

0: En u herkent hem ongetwijfeld, John de Bever, samen met Wilfred Gené en de WK-versie van Koekoek. En vanavond is het natuurlijk wederom zover. Ik moet zeggen, vannacht is het wederom zover. Want rond 1 uur gaat die wedstrijd beginnen, begrijp ik. Nederland tegen Tunesië. Nou, dan zult u ongetwijfeld ook weer deze muziek allemaal horen. Linda, wij moeten nog even iets melden, begrijp ik. Want ik hoorde dat zojuist al van Fred Kool. Er zijn natuurlijk heel wat evenementen afgelast. Maar jij had ook nog iets over Wilhelmina, begrijp ik.
1: Dat klopt. Want wij zouden Jolanda Disselberger zouden we hier in de uitzending hebben om te praten over het concert van Wilhelmina aanstaande zaterdag. Maar zij geeft ook door dat ze besloten hebben om toch dat niet door te laten gaan. Dus het concert aanstaande zaterdag bij Vosbergen door Wilhelmina gaat niet door. En ook de infomarkt Waterrijk, die zou op die avond gelijktijdig plaatsvinden. Ook de infomarkt gaat niet door.
0: En zo heb ik er ook nog twee die wellicht ook al wel genoemd zijn, maar we willen het dan toch gewoon graag een keer herhalen. Dat is namelijk Tour de Dellen. Die staat voor komende zaterdag op de agenda. Maar ook dat evenement is afgelast. Vanwege veiligheid en gezondheid van alle deelnemers gaat Tour de Dellen op zaterdag 27 juni 2026 niet door. Voor deze dag worden extreme temperaturen verwacht. Naar zo'n zorgvuldige afweging heeft de organisatie besloten het evenement af te gelasten. En datzelfde, dames en heren, dat geldt ook voor de zomerfeesten in Wapenveld. Die stonden het komend weekend op het programma. En ook die zijn afgelast. Die zijn verplaatst naar het weekend van 29 augustus. Dus veel evenementen die op het programma stonden voor het komend weekend worden afgelast of verplaatst naar een andere datum. Ja, we dreigen wat uit te lopen en we zenden maar uit tot 12 uur. Dus we moeten snel verder. Bij ons is aangesloten Bert-Jan Hamer van Velospor uit Heerde. Want die gebruiken jaarlijks dit Heerdenstrand voor een prachtig evenement. De Exact Cross Heerderstrand. Bert-Jan, goedemorgen en welkom bij ons hier op het Heerdenstrand.
1: Ja, voor jou bekend terrein dan, Bert-Jan.
2: Ja, absoluut. Dit is bekend oefenterrein, maar vooral ook het terrein waar wij jaarlijks in oktober onze cyclocross organiseren.
1: Ja. Ja. En wat maakt dan dit terrein zo mooi om zoiets te organiseren?
2: Nou, sowieso de faciliteiten. Je hebt de parkeerplaats vlakbij, je hebt de snelweg en aanvoerwegen vlakbij. En het is ook een terrein wat voor een cyclocross eigenlijk alles in zich heeft. Hey, je hebt gras, je hebt wat hoogteverschil. Je hebt wat passages waar je het parcours doorheen kan laten gaan. En uiteraard het strand en het zand.
1: Want voor iemand die absoluut niet weet wat een cyclocross is, want je geeft het al aan, je hebt verschillend soort terrein nodig om dat te kunnen doen.
2: Nou, je hebt in ieder geval grotendeels onverhard terrein nodig. Hè. Dat is het kenmerk van een cyclocross. Die moet voor 80-90% uit onverhard terrein bestaan. Dat mag modder zijn, dat mag zand zijn, dat mag gras zijn, dat mag bos ondergrond zijn. En het is een wielerwedstrijd op een kort parcours, maximaal 3 kilometer. Wat een x-aantal keer afgelegd moet worden, afhankelijk van de categorie. Okay. Dus het zit qua wielerwedstrijd een beetje in tussen een mountainbike-wedstrijd en een wegwielren-wedstrijd.
1: Oké. Dus het is iets makkelijker fietsen, maar dan toch ook nog hier en daar met obstakels.
2: Het is ooit ontstaan in de jaren, en hou me exact de jaren tot de goede, ergens jaren 40-50, door wielrenners die in de winterperiode niet op de weg konden trainen, geen wedstrijden hadden en iets aan vertier zochten om op de fiets te kunnen doen. Dan gingen ze fietsen door een weiland, over hekken heen springen, over slootjes heen springen. Okay. En zo is het ooit ontstaan, heb ik begrepen. Ja.
1: En hebben jullie dan voor de cyclocross, hebben jullie ook echt heb je een vast parcours? Is dat ieder jaar hetzelfde?
2: Ja, we hebben een aantal kleine variaties, maar in de basis is het parcours hetzelfde. zodat het ook makkelijker is om uit te zetten. Er komt er heel wat bij kijken om een, om een goed parcours uit te zetten. Qua palen, hekken, touwen, dat soort zaken. Dus als je ongeveer een beetje hetzelfde parcours aanhoudt, is het voor de vrijwilligers wel wat, wat eenvoudiger om neer te zetten. Ja, is dat beter te managen ook. Ja.
1: En aan hoeveel deelnemers moeten we dan denken?
2: Nou, we zijn sinds een aantal jaren zitten we op 7 categorieën. Dus er zijn 7 wedstrijden op 1 dag. En per categorie starten er maximaal 100 deelnemers ongeveer. Krijgen we niet altijd vol, maar we zitten zo'n beetje op 400, 450 deelnemers per, per editie.
1: En die komen overal vandaan?
2: Die komen overal vandaan. We zijn nu voor de 4e keer een internationaal evenement. En dat betekent dat we deelnemers hebben uit feitelijk de hele, heel Europa. Soms zelfs daaroverheen. Mensen die overwinteren in Europa en die uit Amerika komen om hier wedstrijden te rijden in het seizoen. Dus het is echt een heel internationaal gezelschap.
1: Maar is het dan ook nog steeds een amateur iets? Of is het wel een betaalde sport dan?
2: Ja, ons evenement is vrij uniek. Hè, omdat we zowel wedstrijden hebben voor de breedte sport, dus voor amateurs, ook voor jeugd. Vanaf 15 jaar, maar ook voor topsportcategorieën. Dus we hebben zowel topsportwedstrijden voor profs, dames en mannen. En daarnaast hebben we 5 wedstrijden voor de breedte sport. Dus wel, zowel voor talenten als voor amateurs, als ook voor veteranen. Want we hebben ook een 40-plus categorie.
1: Dat is ook leuk, want dan kan je je meteen een beetje meten aan die profs natuurlijk. Zo van, die doen het zo en hoe heb ik het dan gedaan?
2: Dat klopt, ze rijden wel een aparte wedstrijd. Ja. Dat is voor iedereen beter en leuker. Maar ze kunnen wel...
1: maar je kunt wel een beetje zien van hoe op wat voor niveau zit ik dan
2: Absoluut, ja. Rondetijden kun je goed vergelijken, dat soort zaken. Ja.
1: Precies, maar dat betekent heel veel mensen ook die je nodig hebt om dat te kunnen organiseren, om dat uit te zetten.
2: Absoluut. Sowieso in het voortraject, hè, dus de organisatie van tevoren, dingen aanvragen, dingen bestellen, zorgen voor materiaal. Hè, dat doen we met een team van een man of 10. De opbouw begint 10 dagen van tevoren. En dat doen we per dag met tussen de 8 en 12 mensen. Allemaal vrijwilligers. En op de dag van de wedstrijd zelf zitten we zo'n beetje aan 80 vrijwilligers om de veiligheid te waarborgen, inschrijving, catering, dat soort zaken.
1: Ja, enorm.
2: Ja, het is een enorm evenement.
1: Ja. Je zegt oktober.
2: Ja.
1: Kunnen mensen zich nu al inschrijven of gaat dat pas kort voor die tijd open?
2: Ja, dat zal zo'n beetje vanaf september zijn. Hè, mensen zich in kunnen schrijven. Je hebt daar wel een wedstrijdlicentie voor nodig. Hè, dus het is geen open wedstrijd voor recreanten. De renners die een licentie hebben en aangesloten zijn bij een wielerclub, die weten dat zeker.
1: Die gaan er al rekening mee houden.
2: Absoluut, ja.
1: Maar voor mensen misschien wel leuk om ook te kijken.
2: Zeker, het publiek kan het nu al in de agenda zetten.
1: Ja, ja. Nou, noem het nog even de datum.
2: 24 oktober, dus op een zaterdag, op het Heerdenstrand. Eerste wedstrijd begint om 10 uur. De toegang is gratis. Ik zou zeggen, kom alle kijken, want het is echt heel spectaculair. Mocht je niet in staat zijn om te kijken, kun je het op live tv volgen. Eurosport en de Belgische sportzender Sportza.
1: Nou, Bert-Jan, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Dank je wel.
2: Graag gedaan, dank je wel.
3: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Eric Clapton hoort u en Swing Low, Sweet Cheerio. En daarmee werd het alweer 21 minuten over de klok van 11. We zijn vanochtend live vanaf het Heerderstrand. En we proberen de temperatuur een beetje te trotseren. Dat lukt gelukkig vrij aardig, want we zitten op een hartstikke mooie plek. Een lekker windje hier en in de schaduw. Dus wat willen we nog meer? Linda, bij jou is aangeschoven Jan Albers. En Jan is de voorzitter van de Ambt Epe. Om de twee weken hebben we daar een prachtig verhaal van. En ik heb begrepen dat hij het vandaag over een zomerfeest gaat hebben. Klopt dat?
1: Ja, ik zie het. En je hebt ook zelfs een heel mooi plaatje mee, Jan.
2: Ja, Linda, ik was een paar dagen geleden moet ik eigenlijk zeggen, in Epe bij het Sociaal Lokaal. En dat is een vrij nieuwe horecavestiging aan het plein naast de Grote Kerk. Het pand waar eerder Foto Veldman gevestigd was en daarvoor ooit een slijterij. Dus moet ongetwijfeld bij heel veel Epenaren bekend zijn vanwege innemen of vanwege foto's maken. Maar oké, okay. dat terzijde. Dat is opnieuw ingericht als horeca met hele originele dingen. Een mooie houten vloer die er al in bleek te zitten. Mooie lambrisering en allerlei details. En een van die details, het is niet klein, is een enorm grote poster waar je een tekst op ziet staan. Een aankondiging van een groot nationaal muziekconcours en Kermes DET. Kermes DET, dus een zomerfeest. En kermes, dan denk je meteen aan kermis.
1: Daar moest ik aan denken, in dialect Karmessen.
2: Ja, de Karmessen. Ja. Maar een kermes, dat werd toch veel groter dan een kermis. Nou, ik heb daar wat over opgezocht. Van wat zou dat zijn? Maar je ziet op die poster zie je een mooie jonge vrouw. Ja. Het is duidelijk een Art Nouveau-stijl poster. En ze heeft dus in de ene hand heeft ze een lier en in de andere hand heeft ze een bazuin. Nou ja, als je dan leest dat het om een muziekconcours gaat, dan snap je die lier en die bazuin wel. Maar ze zit op een trap. Er is bovenaan de trap een grote zuil. Dus het is een soort tempel voor de kunst en voor de schoonheid. En op de achtergrond is nog een vliegende zwaan te zien. Die ook in dezelfde stijl altijd gebruikt werd om de schoonheid van de kunsten ook mee te onderstrepen. En als je dan wat gaat zoeken, er staat aangekondigd zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 juni. Ja, wanneer was dat dan? Want er staat geen jaartal bij. Nou, Art Nouveau, je weet, het is ruim een eeuw geleden is dat populaire kunststroming geweest. En ik ben gaan zoeken, wanneer viel nou 18 juni op zaterdag? En dan zijn er een aantal jaren die dan in aanmerking komen. En 1921 was daar ook bij. Dus dat is 105 jaar geleden.
1: Oh, wauw.
2: En dan maak je gebruik van het onvolprezen archief van ons streekarchief. Het krantenarchief van het Eper Nieuws en Advertentieblad. En van de Eper Courant, die daar allemaal gescand staan. En dan vind je dus een heel aantal leuke elementen daarvan.
1: Oké.
2: Dat begon al een soort ontwikkeling van die Kermes DT in de omgeving. In Epe was de eerste keer dat ze daarover begonnen was, ik heb het hier genoteerd. Ja, dat is in 1910 geweest. Toen was het gebruikelijk om de feesten rond 31 augustus te organiseren. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. En toen is er bij een vergadering van de Wilhelmina-vereniging is geopperd van we moeten eens een keer wat anders doen. Want altijd dat volksfeest, het is wel aardig, maar het is elk jaar hetzelfde. En toen was er een meneer dokter die zei van wij kunnen wel eens proberen een kermes DET te organiseren. Nou, dat idee viel in goede aarde en toen is er dus een commissie voor benoemd. Hè. Die gewoonte hadden ze toen ook al, van nieuwe ideeën benoem je gewoon een commissie. En het is dus in 1911 is het al voor het eerst van start gegaan in Epe. Samen met het organiseren van een concours, moet dat dan op 31 augustus. Nou, het is er zo uitgekomen dat ze het minder groot deden op 31 augustus en een groot concours deden. Nou, in 1912 is het in Heerde ook gebeurd. Ook een, dat was dan ook een kermes DT gekoppeld aan de landbouwtentoonstelling. En zo zie je in de loop van een aantal jaren dat er dus steeds een aanleiding is bij een vereniging. Een muziekvereniging natuurlijk, of een zangvereniging of de landbouwtentoonstelling. En zo zijn er meer aanleidingen geweest. En dan was het eigenlijk, nou ja, een soort bij toerbeurt organiseer je zo'n heel groot feest. En dat is niet op één dag en dan we halen van allerlei mensen naar het dorp. Nee, dat ging drie, soms vier dagen lang ging dat door. In Epe is het dus gebeurd door die poster die aanleiding was in 1921, later nog een aantal keren. En dan werd dus een groot feestterrein ingericht met allerlei kramen. En daar werd dan al van tevoren voor geadverteerd.
1: Ja, ik heb al stiekem op je papier gekeken. Maar de Noga-kraam, denk ik, wat leuk.
2: Standplaats werd geadverteerd om te verpachten, hè, voor een buffet. Twee koekkramen, dat was door de organisatie bepaald. Een Noga-kraam en een fruitkraam, een fruit- en zuurkraam.
1: Ja,
2: maar zuur.
1: Is dat dan augurken en zilveruitjes en zo?
2: Dat was ook mijn idee, ja. Ja. Ik dacht niet aan de zure matten, die waren
1: uitgevonden. Nee, dat bestond nog niet.
2: Nee. Maar ook een viskraam, daar werden aanzichten verkocht, sigaren, roomijswafel. Ja. En dan waren er natuurlijk de attracties.
1: Ja.
2: Zoals een draaimolen, een zweefmolen of een luchtschommel of een hoepla-tent. Er staan allerlei rare namen in die opsomming waar je dus voor kon inschrijven. En ja, dat is dan best aardig om daar nog eens een keer in te verdiepen van wat voor evenementen en wat voor attracties waren dat.
1: Zijn dat dan? Ja.
2: Maar daar werd dus al maanden van tevoren werd daar voor geadverteerd om in te schrijven. En dan zie je in de krant staan dat op zaterdag 18 juni, dat is dus de eerste dag van die kermes, hebben alle schoolkinderen uit Epe, Wissel, Tongeren en Zuuk vrije toegang. Vrije toegang tot feestterrein, waar door hen allerlei spelen en wedstrijden gehouden worden. Zij vertrekken om 1:30 uur. Ja, dat staat dus. We bedoelen gewoon 1:30, 1:30 uur.
1: Okay.
2: In optocht naar het terrein. En dan staat er dus een heel verhaal bij dat er een concert zal zijn. De harmonie gaat dan een concert geven. En dan de volgende dag is de officiële ontvangst van de voorzitters en de directeuren, de dirigenten van het concours, het muziekconcours wat eraan vast zat. En dat blijken dan 30 deelnemende korpsen te zijn.
1: Wow.
2: Dus even om de omvang van het evenement aan te geven. En dan gaat dus de burgemeester een openingstoespraak houden. Nou ja, en veel toespraken bij zoiets begint met van landgenoten, waarde aanwezigen. Hier opent de burgemeester met de kreet feestgenoten. En gaat dan heel uitgebreid de harmonie feliciteren enzovoort. Nou, dus een heel uitgebreid evenement, over 3 dagen verspreid. Daar komen echt duizenden mensen op af. En dat zorgt ervoor dat de organisatie dus ook tot een paar dagen voor het evenement nog advertenties in de krant zet. Van, wij kunnen nog wel wat krachtige lieden gebruiken. Moeten zich dan melden bij de feesttent. Die kunnen dan de bekende hand- en spandiensten
1: verrichten. Precies, vrijwilligers, ja.
2: Maar ook werd er geadverteerd dat er toch naar de consumptietent gegaan moest worden. Want dat zie je dan op 18 juni nog een advertentie. Allen naar de consumptietent. Dat is een goede consumptie tegen billijke prijzen. Iedere avond optreden van den beroemden humorist Scholeman. Ja, wie kent hem niet? Met medewerking van het zeer gunstig bekendstaande orkest Trio. Nou ja, ik doe er een beetje gekscherend over.
1: Precies, maar dat was dus, dat natuurlijk.
2: Het was heel serieus, want die meneer Paul, die als ondernemer hier onderaan de advertentie staat, die was dus de pachter van die consumptietent en die wilde gewoon zorgen dat er veel mensen kwamen. Nou, iedereen kwam zo'n beetje op de fiets, want auto's waren nog niet zo erg in gebruik in 1921. En dan is er dus ook een advertentie op diezelfde 18 juni... van een meneer Bresser en een meneer Van Dorm in Epe, die zich gedurende de feestdagen belasten met het in bewaring nemen van rijwielen onder voortdurende controle bij het huis van de firma Westhof aan de Stationsstraat Epe, 2 minuten van het feestterrein. Nou, dat staat dus als advertentie in de krant. En ook de organisatie zelf had ervoor gezorgd dat er op het terrein een overdekte bergplaats voor rijwielen was. Onder goede controle. Nou, en dan is dat feest geweest. Iedereen heeft genoten. En dan gaat dus het Nieuws- en Advertentieblad een verslag daarvan geven.
1: Oké. Okay.
2: Ja, de kranten waren vroeger nog wat groter van formaat dan tegenwoordig, hè, dat tabloidformaat. Maar dan is het dus echt 2 volle bladzijden verslag
1: van
2: het concours met van elk korps, hoeveel punten ze gehaald hebben, maar ook van de festiviteiten die geweest zijn. Dus dat is een wijdverbreid gebruik geworden om die zomerfeesten, kermes DT, ET is Frans voor zomer, om dat te organiseren. Met iedere keer een verschillende aanleiding, een jubileum van, nou ja, wat ik straks zei, de harmonie of van een zangvereniging of wat dan ook. En dat zou je denken, er gaan dus steeds verschillende mensen die organisatie doen. Maar het werd al snel zo van, nou, we hebben dat dit jaar gedaan. Volgend jaar, dan doen jullie het concours.
1: Zijn
2: jullie aan de beurt. Maar we helpen gewoon mee. En een paar jaar later zie je ook in een interview in datzelfde Nieuws- en Advertentieblad staan. Dat meneer Zimmerman zegt van, dat doen we hier gewoon met alle verenigingen samen elk jaar. Dus dat is echt een heel langjarig verschijnsel geweest. Die kermes DT, niet alleen in Epe, maar ook in de verre wijde omtrek. Heerde, Apeldoorn, Vaassen natuurlijk ook. En het idee is overal uitgewerkt op, misschien net iets andere manier, maar toch wel zo dat het heel veel mensen heel veel plezier heeft gebracht.
1: Hartstikke.
2: Dus als je in Epe komt, bij het sociaal lokaal naast de kerk, dan moet je daar zeker naar binnen gaan. Het is gewoon heel gezellig daar. Daar hangt dus die mooie poster om te bekijken.
1: Want dat fascineert me nog wel even. Hoe komen zij aan die mooie poster?
2: Die hebben ze cadeau gekregen van Mark Overmars. Die een verzameling curiosa ook over Epe heeft.
1: Ja.
2: En die mochten ze daar wel ophangen.
1: Oh, wat leuk. Ja.
2: Nou, en het is nog een extra reden om naar het sociaal lokaal te gaan. Dat is dat het team dat daar werkt. Dat omschrijven zij als van, dat is een groep mensen met een misschien wat aparte kijk op de wereld.
1: Het is ook leuk.
2: En wat dan betekent dat daar mensen werken die, zoals dat in bestuursjargon heet, afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
1: Precies, ja.
2: Maar het is daar heel gezellig. En er is van alles te zien. Achterin, dat is weer een ander detail, achterin het sociaal lokaal is een ansichtkaartenautomaat. Daar kun je gewoon een schuifje bewegen en dan komt er een ansichtkaart uit het gleufje. En daar staat dan een historische afbeelding van het centrum van Epe op. Een stuk of 5, 6.
1: Dat is toch nog een keer een locatieuitzending vanuit het sociaal lokaal, denk ik hoor.
2: Ik denk dat het een hele goede zet zou zijn.
1: Hè? Ja. Jan Albers, dank je wel in ieder geval
2: graag
1: voor jouw bijdrage vandaag. Ja. Heel leuk.
2: Oké.
3: Het erfgoed van de gemeente Heerde, al meer dan 50 jaar in goede handen.
4: Heerde Museum, Villa Jacoba, haalt historie naar het heden.

0: Zit een en al in de zomerhits vanochtend. Dit was er zo een van Emma Heesters samen met Rolf Sanchez en Paoli Vidarte. Ik zei het al vaker vanochtend. Er deden zich wat dingen voor waar we geen rekening mee gehouden hadden. Er waren natuurlijk allerlei evenementen die plotseling eigenlijk afgelast zijn. Nou, daar maken we graag dan natuurlijk even wat ruimte voor om u daarover te informeren. Maar we hebben inmiddels onze laatste gast bij ons aan tafel zitten. En dat is geen onbekende voor ons, kan ik u vertellen. Hij komt regelmatig bij ons langs. Komt oorspronkelijk niet uit Heerde, begrijp ik. Maar woont er al jaren. En hij heeft vandaag een prachtig verhaal over het ontstaan van dit Heerdenstrand. Kees van Boven is bij Linda aangeschoven.
1: Ja, Kees, jij komt hier niet vandaan. Maar ik denk dat jij wel een van de inwoners bent van Heerde die het meeste weet van Heerde.
2: Ja, ik hoor dat meer van mensen die hier geboren zijn. Die zeggen, jij bent hier niet geboren, maar je weet meer van Heerde dan ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Je hebt je daar ooit al eens op gestort en dat blijft gewoon zo.
2: Ja, en dat gaat me door. En van de week kreeg ik natuurlijk verzoek om iets over de aanleg van de Heerdenstrand te vertellen. En daar ben ik ingedoken en er is heel veel terug te vinden als je een aanhouder bent. En juist als je je niet kan vinden en je gaat door, dan vind je altijd
1: dan kom je van alles tegen. Want ik dacht, wij moeten jou hebben. We zitten aan het Heerdenstrand. Maar wat is dit nou eigenlijk voor plek?
2: Ja, het is een recreatiegebied wat gewoon ontstaan is. Net als het Kievitsveld. Vanwege de benodigde zandhoeveelheid voor de aanleg van de A50. En er zijn allerlei plannen geweest. En iedereen weet wel, dit is ontstaan. Hè, ze hadden zand nodig. Er is hier 1 miljoen kuub zand uitgehaald. Maar wanneer is dat nou begonnen? En daar heb ik een stukje over wat ik graag voor wil lezen. Wat heel veel Heerdenaren denk ik niet weten. Maar het gaat om de ontlasting van het centrum van Apeldoorn. En ook van Heerden. En alles wat ertussen ligt. Dat was al in 1935, was dat zo druk dat er moest iets gebeuren. En daar ga ik een stukje over voorlezen, wat ik van internet heb geplukt. Apeldoorn-Zwolle. De planning van de Rijksweg tussen Apeldoorn en Zwolle begon al midden jaren 30. In 1935 werd een tracé westelijk van Heerde overwogen. Aangezien toen de stadscentra nog knooppunten waren, was de Rijksweg 50 vanaf het centrum van Apeldoorn gepland. In 1937 werd een tracé van het centrum van Apeldoorn naar Wezep voorgesteld. Op 1 juni 1942 volgde een hoorzitting met tegenstanders van het tracé van Rijksweg 50. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bij Epe begonnen met de aanleg van aarden banen voor Rijksweg 50. Ook tussen Apeldoorn en Vaassen is toen begonnen met de aanleg van een tracé voor Rijksweg 50. Begin jaren 50 werd het plan weer actueel, maar men kon geen overeenstemming bereiken over het tracé van Rijksweg 50. Wel werd in 1957 vastgesteld dat de stadscentra niet meer geschikt waren als kruisingen van rijkswegen, maar dat nieuwe ongelijkvloerse knooppunten buiten de steden de voorkeur hadden. Daarbij was al snel duidelijk dat de stad Apeldoorn aan de oostkant gepasseerd moest worden, omdat aan deze kant rond het Apeldoorns kanaal zich de industrie bevond. Westelijk van de stad lagen de uitgestrekte kroondomeinen. Tussen 1958 en 1968 werden 4 tracés voor de A50 overwogen. Een tracé langs het Apeldoorns kanaal tussen Vaassen en Epe bleek niet haalbaar in verband met afwatering. In 1960 constateerde de gemeente Epe dat het doorgaande verkeer door de kern onhoudbaar werd. Men wees erop dat Rijksweg 50 al 25 jaar gepland werd, maar niet van de grond kwam. In de jaren 60 kwam er tegenstand tegen de geplande route van de A50 over het noordoostelijke deel van de Veluwe. Er werd voorgesteld om de A50 vanaf Epe oostwaarts over de IJssel te laten lopen. Dit werd door de landschaplobby tegengehouden en na consultatie van een natuurbeschermingsorganisatie werd toch voor een tracé door de bossen gekozen. In 1968 werd uiteindelijk het definitieve tracé tussen Apeldoorn en Hattemerbroek vastgesteld. In 1970 werd begonnen met de aanleg van het deel tot de aansluiting Apeldoorn, dat in 1972 werd opengesteld. De aanleg van het deel verder naar Zwolle werd opnieuw uitgesteld, omdat de aanleg van de Tacitusbrug en de aanleg van de A15 prioriteit kregen boven de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle. Er werd voorzien dat de snelweg op zijn vroegst in 1969 opengesteld kon worden. Later bleek dat versnelling mogelijk was en de snelweg is uiteindelijk op 21 november 1977 opengesteld voor het verkeer. Dat was een van de grote snelwegopeningen in de Nederlandse geschiedenis. Een stuk van 32 kilometer werd in één keer opengesteld na 42 jaar van plannen.
1: Dat is nogal niet wat.
2: Dat is heel wat.
1: Ja. Maar waarschijnlijk is het, want te plannen, maar het was dus heel vaak ja, wel of niet, of wel door het bos, of misschien toch weer langs de andere kant.
2: Ja, en er zijn heel veel mensen natuurlijk gek op de Veluwe met al die bossen. Hè, en ja. Dat er ineens duizenden bomen gekapt moeten worden.
1: Ja, dat was wat minder.
2: Dat is ook wat minder.
1: Maar jij zegt, want dat Heerdenstrand is daardoor ontstaan, ook het Kievitsveld. Maar zijn er dan langs de A50 nog meer van dat soort watertjes?
2: Er zijn nog meer van die plassen ontstaan.
1: Ja.
2: En daar heb ik nog een stuk over gevonden, over een krantenartikel via Delfer.nl. En dat is een oude krantensite, D-E-L-P-H-E-R.nl, Delfer.nl. En als je daar Heerdenstrand intikt, daar komt het een en ander uit. En daar heb ik nog een stuk over gevonden. En dat wil ik ook graag voorlezen, want dat behelst eigenlijk het hele plan. En dat is, even kijken hoor. Dat is gepubliceerd in het blad, de krant Trouw, op 12 oktober 1966. En de kop van dat artikel is Recreatieplan Heerdenstrand. En dit stuk lees ik ook graag door. Voor, omdat hier in dit stuk staan nou een heleboel gegevens die we eigenlijk niet zo weten. Want er is bij navraag, onder andere bij Henk Ozinga, bij de Historische Vereniging, bij Dirk Haasjes en zo. Ik heb iedereen weer ingeschakeld om zeg maar hier een beetje een goed verhaal te kunnen houden. En er is eigenlijk heel weinig bekend over de aanleg van het Heerdenstrand. Buiten dat het, net als Kievitsveld, een onderdeel is omdat ze zand nodig hadden.
1: Ja.
2: Maar in dit artikel wordt ook gesproken over oppervlakte. Aan water is het 20 hectare en het totale gebied is 32 of 35 hectare. Nou, in dit artikel, dat is denk ik ook voor heel veel Heerdenaar nieuw. Daar is het recreatieplan via die krant uit 1966 in de aanbieding. Kan ik dat al lezen of moet Jan nog even een muziekje draaien?
1: Ja, ik weet niet hoe we zitten in de tijd.
0: We beginnen wat krap in de tijd te geraken, Kees. Dus we zitten 13 minuten voor 12. Ik had nog wel even een andere opmerking ook hierover. Want als je in Wenum zeg maar fietst of loopt of je komt daar met de auto door, dan zijn daar al heel wat bomen gekapt, omdat die westelijke route in eerste instantie, waar jij ook over spreekt, dat die al werd aangelegd voor de A50. En dat schijnt in de jaren 30 al gebeurd te zijn, begrijp ik. Maar daar zijn al hele stukken bos gekapt. En die zie je ook in het bos weer terugkomen voor een tweebaansweg. Dat is heel
1: grappig.
2: Ja.
1: En dat is uiteindelijk nooit gebruikt?
0: Dat zegt nee, dat is afgeblazen inderdaad. Om reden die, die Kees inderdaad al eventjes aangaf. Dat uiteindelijk toch om belangrijke redenen voor die oostroute gekozen is. Ja. Maar in Wenen-Wiesel kun je dat nog een beetje zien.
1: Terugzien?
0: Ja, precies.
1: Maar Kees, kun jij een beetje de highlights uit dat artikel halen? Hoe dat zit met dat hele strand?
2: Nou, het is dus een recreatieschap. Noord- en Midden-Veluwe heeft een plan gemaakt dat voorziet in de aanleg van een recreatieproject Heer de Plas. Namelijk een plas groot 20 hectare met daaromheen strand. Dus er is heel veel over gesproken en ook in nadrukkelijk overleg met het gemeentebestuur, met Rijkswaterstaat, de provinciale planologische dienst, de Gelderse recreatiecommissie. En er is ook over de kosten gepraat, want de aankoop van het terrein, want dat was wel leuk, dat het terrein, dat was eigendom van de vereniging tot werkverschaffing aan de behoeftige ingezetenen der gemeente Heerde. Nou, dus er zijn meer projecten vanuit die hoofden. Maar de aankoop van het genoemde terrein is inclusief de bijkomende kosten een bedrag gemoeid van 253.000 gulden. Het Rijk zou 50% aan subsidie geven, de provincie 30% en de resterende 20%, ofwel 50.600 gulden zal de gemeente Heerde moeten betalen.
1: Oké.
2: Nou, wat ik in mijn speurtocht ook nog vond, is dat een ernstig ongeluk gebeurd is. Dat het Heerde Strand, dat was een zandafgraving. En er stonden overal waarschuwingsborden van levensgevaarlijk terrein. En dat is toch door zowel kinderen als volwassenen overtreden. Dat verbod, toegangsverbod. En er is in 1975 een ernstig ongeluk gebeurd met 4 kinderen. Die zijn door een zandverschuiving onder het zand terechtgekomen. Oh. En 2 wisten zichzelf te redden. Een derde is door hulpverleners gered. En het 4e jongetje van bijna 12 jaar, die is onder het zand gestikt.
1: Oh, vreselijk.

0: komen. Maar niks is zo spannend als kind om toch op zo'n terrein rond te lopen. Hè?
1: Ja, volwassenen ook. Hè? Als je verboden toegang staat, dan ben je toch benieuwd wat erachter zit.
0: Precies, wil je weten
1: en
0: wat er gebeurt.
1: Van 461 artikel, dat ben je dan ook wel even vergeten.
0: Ja, ja, daarom. Oh ja, maar dat kan ik me voorstellen. Hebben we nog tijd, Jan? Ik kijk jou maar. Nee, Jan schudt nee. Nee. Ja, ja, in de studio doet hij dan, daar hebben we een speciaal handgebaar voor, doet hij. Kees, we willen je wel heel erg bedanken dat je de moeite genomen hebt om dat allemaal weer voor ons uit te speuren. En het geeft ons iets meer kijk op de plek waar we hier zitten.
1: Ja, en dan kijk ik toch met andere ogen ernaar. Het is fantastisch om hier te zijn.
0: Ja.
1: Mensen, komen naar het Heerdenstrand.
0: Ja, kom lekker genieten. Dank je wel in ieder geval.
1: Graag gedaan.

0: En dan is het ineens afgelopen. Gerard Joling en rood, wit, blauw. Want daar gaat het vandaag natuurlijk ook over. Ja, weliswaar. Het is vannacht zo rond een uur of één. Dan gaat dat namelijk gebeuren. De laatste wedstrijd in de poolfase voor het Nederlands elftal. En nou, vandaar dat we ook vanochtend weer verschillende Nederlandstalige plaatjes in het teken van het WK voor u hebben gedraaid. Het is bijna 12 uur, Linda. Het zit er weer op.
1: Ja.
0: Het is weer gebeurd.
1: Nou, het was heerlijk. Ik heb enorm genoten hier. Wat een mooi plekje.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ik heb je voor gek verklaard van de week met je uitzending op het Heerdenstrand. Maar het was ontzettend aangenaam hier.
0: We kunnen het hier wel volhouden. Het hangt een lekker windje bij. Ja. Wij zitten hier onder de bomen. Een beetje zon er tussendoor. Maar het is hier eigenlijk prima vertoeven.
1: Zitten we nou volgende week weer in de kelder? Ja.
0: Wat jij wilt.
1: Misschien verzinnen we nog weer wat.
0: We kunnen ook hier weer naartoe gaan. Want deze omstandigheden. Hoewel, volgende week wordt het weer even iets minder. Hè?
1: Ja, daarom. Nee. Dan gaan we volgende week een keer naar de studio. En daarna zijn we weer op pad.
0: Ja, waar gaan we dan heen?
1: 9 juli. Ik ben het alweer kwijt, joh. Daar moeten we nog plannen.
0: Hebben we nog tijd genoeg voor om dat te gaan regelen. Het zit erop, dames en heren. We waren vanochtend live voor u aanwezig op het Heerdenstrand. En we hebben ervan genoten. Ik hoop u ook van onze uitzendingen, van onze gasten. Volgende week zijn we er opnieuw. Graag tot dan.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Let's count this one down. 10, 9, 8, 7, 6.

0: Stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again. Met Henk Henkelman.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. Het is weer dinsdag. En wat van dinsdag? De laatste dinsdag van deze week. Ja, grote gebeurtenissen, zeker. En toen ik net in mijn auto stapte, nou, net voor een uur geleden. Wat viel mij op? Ik hoefde niet zo goed op te letten, want het was nog licht buiten. Ik reed hier zo naartoe, ja. Dat is lang geleden dat ik in het licht hier naartoe reed. Ik moet eens zien waar ik zit en waar ik ben. Ik zit namelijk in Twello in de studio van Force Veluwe Zoom. Dan gaan we beginnen met aflevering 135 alweer van On The Road Again. Op deze laatste dinsdag van deze week. Uiteraard, maar ook van deze maand. Morgen, hè, opletten, 1 april. Geen schoenen met veters aan doen. Je veter is op, of je gulp staat open. Ja, die kennen we wel, hè.
2: Goed.
1: Wat gaan wij doen vanavond? De beste indie rock, pop, blues, Americana en nog veel meer wat je van mij gewend bent. En ja, misschien komt er nog wel wat anders voorbij. Weet jij het? Ik weet het niet. Dat kan maar zo. Mocht je een plaatje aan willen vragen, dan kan dat via de socials van Force Veluwe Zoom, On The Road Again. Of mocht je in het bezit zijn van mijn telefoonnummer, WhatsAppen, dat kan natuurlijk ook. We begonnen de eerste uur met een nummer van The Cranberries. Die hoor je niet zo heel vaak op de radio's. Ja, hier wel, want wij draaien net dat dingetje wat je vaak niet hoort. Het werd oorspronkelijk uitgebracht als de debuutsingle van de band. Er is geen later op hun debuutalbum. Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Een halve spreuk van Pippi Langkous was dat volgens mij. Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik weet niet of ik het kan. Zoiets zal het wel zijn geweest. We gaan beginnen met aflevering 135. We trappen af met een oudje. Once Upon a Time in the West, Dire Straits.

Dire Straits was dit van het album Communiqué uit 1979. Ja, we gaan naar 2025 naar het album Help. Het album voor een War Child actie. En daar staan echt goede nummers op. Ik heb wel een paar keer wat daarvan gedraaid. En Depeche Mode heeft daar dan ook een bijdrage aan geleverd. The Universal Soldier. Een cover van het protestlied dat Buffy St. Marie in 1963 al schreef. En het nummer kreeg voor het eerst brede succes via Donovan in 1965. Deze uitvoering is ook mooi. Depeche Mode, Universal Soldier.

Chickadee, dit waren The Who met Baba O'Reilly. De interesse voor de elektronica dankt Pete Townshend aan de Amerikaanse minimalistische componist Terry Riley. Vandaar die O'Reilly. En die Baba, dat is een Indiase guru, Meher Baba, aan wie ook de musical Tommy is opgedragen. En dit komt van het album Who's Next uit 1971. Obscured by Clouds, album uit 1972, gaat daar een belletje rinkelen. Misschien bij sommigen niet. Het was het laatste Pink Floyd album met teksten geschreven door David Gilmour, tot aan A Momentary Lapse of Reasons in 1987. Ik heb het over deze mooie plaat die klaar staat. Hoor je ook niet vaak, hier wel, nou ook niet vaak, maar hier zou je hem kunnen horen. Pink Floyd's Childhood's End.

Oei, zeg nou eerlijk, een mooie plaat, die hoor je niet vaak hè, op de radiostations. Hier wel, bij Force Ferry Museum, On The Road Again. De volgende artiest zul je misschien wel kennen, maar hoor je ook niet zo vaak. Die plaat wordt, het wordt een mooie plaat aangevraagd door Hans Hubers. Hans Hubers vraagt een plaat aan van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Eind van de jaren 70, begin 80, schrijft Bob Seger 2 bescheiden hits op zijn naam in Nederland met Still the Same en Fire Lake. Dat doet hij samen met Glenn Frey en Don Henley als achtergrondzangers. Verschillende artiesten hebben Bob Seger klassiekers gecoverd. Thin Lizzy, Rosalie, Kenny Rogers en Dolly Parton, We've Got the Night en Metallica, Turn the Page. Die Bob Seger is in Amerika wel een hele grote man. Hij heeft hier meer als 19 nummer 1 hits staan in de Hot 100, Billboard Hot 100, zeg maar. Hans vraagt een hele mooie plaat aan. Ik moet even kijken, waar had ik hem ook alweer staan? Ja, hier. Like a Rock heet die plaat. En hij wordt genoemd als een emotionele ballade over doorzettingsvermogen en toewijding. Nou, Hans, deze is voor jou.

plaat als dit, zeg. Hans, bedankt. Like a Rock. Bob Seger en de Silver Bullet Band was dat. Make Up a Lie. Het 14e studioalbum, of soloalbum moet ik zeggen, van de Engelse zanger Morrissey kwam begin deze maand uit. Die beste man die verwierf bekendheid als frontman en tekstschrijver van de rockband The Smiths, die actief waren van 82 tot 87 in het Britse Koninkrijk. Ik ben ook al een grote fan van Britse popmuziek, waaronder dus The Smiths toen de tijd, maar zeker ook deze beste man, Morrissey, The Monsters of Pig Alley.

Morrissey was dat. De plaat The Three of a Perfect Pair bestaat uit twee verschillende delen. Namelijk The Left Side en, hoe verrassend, The Right Side. Op de Left Side staan de wat gemakkelijker in het gehoor liggende nummers. En op die andere kant dus, The Right Side, staan de wat meer experimentele tracks. De band bracht naar buiten dat de reden voor deze tweedeling was dat je, en ik heb het natuurlijk over King Crimson, aanhangers ook in twee gedeeltes kan opdelen. De ene groep is meer liefhebber van liedjes met een kop en een staart, terwijl de andere meer van de experimentele kant opteert. Dit nummer, Three of a Perfect Pair, komt van de Left Side.

King Crimson, Three of a Perfect Pair was dit. We blijven een beetje in de progressieve hoek. Dat doen we met Camel van het album Mirage. Dat is het tweede studioalbum van deze progressieve band. Staan vijf nummers op. Mirage, waarvan er twee langer dan 9 minuten duren. Deze twee zijn meerdelige nummers. Lady Fantasy en Nim Roddle, The Procession en The White Rider. En die heb ik hier klaarstaan. Waarbij de laatste over The Lord of the Rings gaat. Camel, een Britse progressieve rockband die sinds 1971 bestaat. De band heeft talloze bezettingswijzigingen gehad, een hele lijst. Past niet op één A4'tje volgens mij. Waarbij gitarist Andrew Lettimer steeds de constante factor is gebleven. De komende 9 minuten, Camel hier bij Forest Veluwe Zomer.

0: Camel was dat. Dan mag je nou geen genoeg krijgen van symfonische of progressieve rockmuziek. Elke maandag van 10 tot 12 s'avonds hier bij Force Radio Zoom. 2 uur alleen maar symfonische en progressieve rockmuziek. Daar kan ik niet tegen op, want wij zijn voor ook een andere doelgroep die naar muziek wil luisteren, namelijk ook nieuwe muziek. Michael Stipe, ja, wie van de R.E.M., voormalig R.E.M.-zanger, heeft een nieuwe plaat gemaakt. I Played the Fool, samen met producer-songwriter Andrew Watt. Het lied dient als openingsnummer van de nieuwe HBO-comedy-serie Roaster. En voor Stipe is het zijn eerste nieuwe song in 3 jaar tijd. En hij zegt zelf over die samenwerking: ik ben zo blij dat ik mijn stem weer mag laten horen. De nieuwe van Michael Stipe.
1: Discover new music.
0: Ja, dat doen we hier.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren, omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: industrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Voorst Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Voorst Veluwezoom.

0: van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again. Elke dinsdagavond.
1: Forst Veluwezoom.
2: Hoi, hoi, hoi, ja, de rit van je leven. Die maak je elke week. Oh, ik zal hem iets zachter zetten, hoef ik niet zo hard te schreeuwen. Die rit van je leven, die maak je elke week hier bij Forst Veluwezoom. On the road again, aflevering 135. Daar zijn we mee bezig. De helft zit erop, nog een uurtje. Dus even maar een beetje gas geven met goede muziek. We begonnen Status Quo, Down Down van de band Status Quo natuurlijk. Liefst 23 top 10 hits in thuisland. Maar Down Down bereikt als enige de nummer 1 positie. Het nummer is onder andere geschreven door zanger Francis Rossi. En hij zegt daarover: we hadden de complete klaar, maar misten nog iets in het refrein. We moesten steeds denken aan het nummer Deborah van T-Rex. Bedachten dat er iets moest dat klonk als da da da da da da. En zo kwamen we op Down Down, dat eigenlijk nergens op sloeg bij de rest van de tekst, maar het werkte wel. Hij zegt ook natuurlijk van, nou ja, het was niet zo dat wij elke keer met hele betekenisvolle teksten op de proppen kwamen. Ik zal je straks nog eens eventjes laten horen wat dat de do do do, de Down Down van T-Rex Deborah. Wat het was. Voor het nieuws, eventjes de administratie klaarmaken, gingen we eruit met een nieuwe plaat van Squeeze. Why Don't You? Niemand is geïnteresseerd in een Squeeze-album. Waar het om gaat is het verhaal van Squeeze. Dat is me altijd bijgebleven. Zegt Tilbrook, een van de mannen van de band. Trixies, het nieuwe album, bevat dus niet alleen een verhaal. Het is een conceptalbum, annex musical over een fictieve nachtclub. Maar er zit ook een geweldig verhaal achter dat album. Het werd geschreven toen Dilford en Tilbrook tieners waren in 1974, maar bleef onopgenomen omdat ze de nummers die ze hadden geschreven niet goed konden spelen. Het is zowel een nieuwe plaat als iets voor de fans die altijd de oude nummers hadden willen blijven horen. Hebben hadden, mooie tekst, Henk. The Police. Ik ben nogal gek op nummers waar goede drummers aan bezig zijn. Stuart Copeland behoort tot volgens het Britse blad The Rolling Stones, nee, het Amerikaanse blad The Rolling Stone, tot de top 10 van de beste drummers aller tijden. Als ik een nummer hoor van The Police, probeer ik dat altijd de drums een beetje te analyseren hoe dat gaat. Nou, dat is bij deze man bijna niet te doen. Ik heb het over The Driven to Tears. Dat komt van het album Sinjata Mandata uit 1980. En op de heel veel klassieke rockstations wordt het nummer meestal direct gevolgd door When the World is Running Down, You Make the Best of What Still's Around. Nou, dat doen we hier dan maar ook.

Vergeleken met het eerste nummer, Driven to Tears, was dit een vrij strak, mooi gedrumde partij, zullen we maar zeggen. Vergeleken met dat eerste nummer waar het allemaal wat losser ging. Vette haartjes en de troms en de... Nou goed. De beste indie rock, pop, blues, Americana. En dan roep ik er altijd achter. En nog veel meer. Nou, dat veel meer. Dat komt nu. Vorige week donderdag was het volgens mij. Ik was met een van mijn andere hobby's bezig. En daar hoorde ik in één keer een plaat voorbij komen. En ik denk van, hey, wie zijn dit? Waar heb ik dat eerder gehoord? Het is een nummer met maar 6 woordjes. Fly Robin Fly, Save Me of Up to the Sky. 6 woorden en je hebt een hit, hè. En ik heb hem donderdag gehoord. En ik heb hem de hele week in mijn oor gehad. Ik krijg hem er niet uit. Dus ik ga hem nu nog eens een keer helemaal draaien. En dan hoop ik dat hij straks uit mijn hoofd is.

0: Ja, je kunt er heel alles wat door aan denken met die plaat. Maar 5 minuten is meer dan zat, hè. Silver Convention. De eerste, ze kwamen uit Duitsland, by the way. De eerste Duitse act die... de tweede Duitse act die een nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten wist te behalen. Dit kwam uit 1975 van het album Save Me. Over Duitsland gesproken. Die had ik ook meegenomen. Bab. Verdammt lang heer. Rocknummer van deze band uitgebracht in 1981. Tekst geschreven door Wolfgang Niedecken. En de muziek is ook van Niedecken en Klaus Heuser. Het nummer was de eerste hit van de band buiten hun eigen regio. En wordt tot op de dag van vandaag nog steeds live gespeeld. De tekst werd geschreven in maart 81. En het lied was al klaar in juli 81. Niedecken schreef de tekst rond Rosemontaak in 1981. Toen hij en zijn vriendin het Keulse carnaval ontvluchten naar het Frankische stadje Moritzwinden. Hij probeerde de dood van zijn vader te verwerken, die ongeveer 6 maanden eerder was overleden. De tekst was na 2 dagen klaar.
1: Verdammt lang her, dat ik fast alles eens nog. Verdammt lang her, dat ik aan jetje geloof.

Verdammt lang her, ja. Dat was Bab. Als ik het zo zie, dan kan ik binnenkort ook een discoshow gaan beginnen, volgens mij. Alhoewel dat helemaal geen slecht idee is, maar goed. Dat is voor later Bad Things, geïnspireerd op een roadtrip door Amerika die Steve heeft gemaakt. Zomer van 24 samen met zijn vrouw. Tijdens de reis waren ze getuigen van armoede en polarisatie in de aanloop naar die Amerikaanse verkiezingen. Het nummer richt zich op een corrupte en polariserende politicus. We hebben hier een crimineel aan de macht. Hij heeft zijn leugens op zijn gezicht geschreven, zingt Seasick Steve. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om te raden om wie het gaat. Bad Things.

0: Wat zeg je, Henk? Seasick Steve.
1: Hello. Hey.
0: Stephen Leach heet hij eigenlijk. Amerikaanse blues-gitarist. Hij speelt vooral op veel zelfgemaakte instrumenten, waaronder een driesnarige gitaar. En zoals je kan horen, zingt hij daar ook nog eens een keer bij. Ja, dat kan hij wel heel goed. Over gitaarsnaren gesproken. Ik heb gitaarsnaren voor mijn luchtgitaar besteld. Maar die zijn nog steeds niet binnen. Dan maar naar de Imagine Dragons. Sharks.

Imagine Dragons waren dit van het album. Ja, waar had ik dat ook alweer gelaten? Hier. Mercury X 1 en 2. Acts. ACTS. Mercury X uit 2022. En op 24 juni van het jaar werd dit uitgebracht als tweede single van dat album. We gaan eens eventjes. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind het... moet het wel? Nee, moet niks. Maar we duiken eventjes een beetje de country Americana in. In 1967 werd het nummer Gentle On My Mind geschreven... oorspronkelijk opgenomen door John Hartford. En het is ontelbare keren is dat gecoverd. De beste of de meest bekende cover-uitvoering is die natuurlijk van Clan Campbell... Maar soms komen er supergroepen tevoorschijn. En je hebt supergroepen, hè, die hebben een prestigieuze geschiedenis in de muziekindustrie. Van de legendarische rockers als de Traveling Wilburys... tot het iconische country kwartet The Highwaymen. En het fantastische duo Dolly Parton, Emily Harris en Linda Ronstadt. Het is bijzonder spannend wanneer succesvolle artiesten... hun individuele talenten en sterrenkracht bundelen om iets... nieuws en opinions te creëren. De traditie wordt voortgezet met Brothers of the Heart. Jimmy Fortune, Bradley Walker, Mike Rodgers en Ben Isaacs... hebben opnieuw de handen ineengeslagen voor hun tweede album Listen to the Music... en drukken kenmerkende stempel op 12 iconische nummers. Het viertal dat door tijdschrift Cowboys and Indians bestempeld wordt... als het Country, Bluegrass en Gospel Dream Team... heeft een mooie cover van die Gentle On My Mind gemaakt.

Breezy. Een nummer dat zijn titel volledig waarmaakt. Strakke gitaarlijnen. Hey, hij is ook meteen weg. Gelaagde zang. En een ritmesectie die met chirurgische precisie speelt. Het is een van de meest verfijnde tracks op de plaat. En laat horen hoe goed de band op elkaar is ingespeeld. Dit komt van hun nieuwe album Keep Out of the Storm. Dan moet je altijd uitblijven, hè? De Swampy Songs van Tony Joe White, die kennen wel de Steamy Windows met die man met die hele lage mooie stem, krijgen een verrassend nieuw leven dankzij de Flying Mojito Brothers. Op een remixalbum The Swamp Fox, dat verscheen op 13 maart, smelten Americana, funk en, ja, er is hij weer, disco samen. De Flying Mojito Brothers opereren al meer dan 10 jaar op het snijvlak van desert rock, cosmic country en modern dance. Nou, zoek dat maar eens op en meng dat maar eens bij elkaar. En hun edits en DJ sets brachten hen naar festivals als Glastonbury, Bonnaroo en Stagecoach. In 2025 verscheen hun album Just Passing Through, dat meer dan 1 miljoen streams behaalde en lof oogste bij onder andere KXP, een hele vooraanstaande radiozender in de Verenigde Staten. Tony Joe White, Flying Mojito Brothers, Jack Like Kid.

hebben we toch nog een disco. Maar het is geen disco show, nee. Het is On The Road Again, de beste indie rock, pop, blues, Americana. En nog veel meer, daar valt dit nummertje wel onder de disco. We zijn langzaam aan het eind gekomen van On The Road Again. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dan weten we zeker dat we één discoplaat in de uitzending hebben. Die zal zijn van Donna Summer. Ik ga nog niet vertellen welke, maar dat moet je volgende week maar gaan luisteren. We gaan eruit met een oudje van Queen Father to Son van het album Queen 2. Op zijn Nederlands Queen 2. Het tweede studioalbum van de Engelse rockgroep. Uitgebracht in 1974. Het album werd in de Trident Studios te Londen opgenomen. De twee zijden van de LP werden side white en side black genoemd in plaats van de normale A- en B-kant. De zijden bevatten foto's van Queen in wit of zwart gekleed. Ik zeg tot de volgende week. Dan zijn we er gewoon weer met aflevering 136.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezang en mooie gedichten.

Gods weg is de beste. Je hebt je levensreis gepland, je reisplan uitgetekend. En met een financieel talent de kosten uitgerekend. De trein raast voort je leven door, geen onraad te bespeuren. Je denkt, ik zit op het goede spoor, wat kan mij nog gebeuren? Totdat de grote machinist een keer brengt in je leven. Hij heeft een andere reis beslist, ondanks jouw tegenstreven. Hij heeft de wissel omgezet, je reist naar andere oorden. En als je meer had opgelet, geluisterd naar zijn woorden, had je geweten dat zijn plan je nimmer laat ontsporen. Leg heel je leven in zijn hand, je reist als nooit tevoren.

De parel van de liefde, de parel van de moed, de parel van het vertrouwen. Ze glanzen nog zo goed. Vaak liggen ze verborgen daar in de diepe zee. Ziet u ze niet meer liggen? Telt u ze niet meer mee? We moeten er naar zoeken, ons hele leven door. En wie ze vindt, heeft vreugde. Daar gaf God ze ons voor. Draag ze maar in uw handen. Denk aan een hoge prijs. En toon ze aan de Vader. Aan het einde van de reis.

Het geloof is als een rode draad die God en mij verbindt. Hoewel het op en neder gaat, mag ik zeggen, ik ben zijn kind. Het geloof verwarmt mijn koude hart dat houvast vindt in het woord, zodat ik niet verdrink in smart, want Jezus is aan boord. Het geloof is gave van Gods geest die mij van zonde spreekt. Van Christus spreekt hij het allermeest, die zonden macht verbreekt. Het geloof leeft bij de gratie Gods, verworven in zijn Zoon. Hij is mij als een sterke rots, waar ik toevlucht neem en woon.

De rode draad. Zoek altijd naar de rode draad die God heeft ingeweven. Hij zal je, wat er ook gebeurt, de juiste richting geven. Misschien dat jij naar rechts wilt gaan, daar lacht het geluk je tegen. En toch, die wonderen rode draad wijst jou naar andere wegen. Je kijkt verlangend naar een baan, dat zou je wel iets lijken. Maar wat de rode draad jou toont, zal toch iets anders blijken. Je streeft naar slechts één ideaal, en daarvoor wil je leven. Toch zal die draad jou straks een beter inzicht geven. Zo wordt je leven steeds bepaald door onverwachte zaken, die net iets anders dan je dacht, het leven zinvol maken. Die rode draad laat jou wel zien, waaraan je nooit zou denken, zal op de tijd door God bepaald het juiste antwoord schenken.

Een eerlijk oordeel. In de hemel sprak de Heere God: zie, de aarde en het mensenlot. Het is niet goed wat daar gebeurt. Alles is met bloed besmeurd. De Vader sprak toen tot zijn Zoon: verdelging is een rechtvaardig loon. De Zoon sprak tot de Vader: neem mij en breng hen nader. De Vader sprak: ga tot mijn schepping neer en vertel hun van mijn wederkeer. Neem al mijn licht en liefde mee en breng de aarde liefde en vrede. En in de stille van de nacht heeft God zijn Zoon naar de aarde gebracht. Zo'n wonder kon geen mens bedenken. God uit God, neergedaald om ons uit liefde zijn eigen Zoon te schenken. Want nog eenmaal zal hij komen. De aarde wacht, de kerk die zingt met al de vromen. Hij komt met macht. Wilt u daarvan dromen?

Je luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Aan vaders hand. Wandelen aan vaders hand. Stap voor stap over zijn wegen. En genietende door de kracht van zijn grenzeloze zegen. Dat is wat zij willen doen. Beiden hand in hand verbonden. Door zijn wondere liefdesmacht hebben ze elkaar gevonden. Liefde en geborgenheid zijn pilaren in het leven. Waarmee je de ander steeds warmte, veiligheid kunt geven. Delen van een rijk bezit. Elke dag en elke morgen. En dat met de zekerheid. God zal altijd voor ons zorgen. Beste mensen, vang zo aan. En je leven wordt een zegen. Om met die schone wens Gods geheimenis wordt verkregen. Met je vader hand in hand. Ach, wat kan er mooier wezen. Als je zo je weg zal gaan, heb je niets, nee, niets te vrezen.

Overpeinzen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar soms, Heer, begrijp ik er niets van. Ik weet niet welke kant ik op moet gaan. Soms is uw woord nog een lamp, nog een licht. En hoe ik uw woord ook overpeins, ik lijk in het duister te staan. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer overdenkt, over dag en 's nachts. Maar soms, Heere, brengen uw woorden geen vreugde, hoe ik ze ook overdenk. Ze brengen verdriet en pijn, mijn hart wordt getoetst. Zo ook mijn gaan en staan. Mijn zonden komen aan het licht, o God. Wat voel ik me dan klein? Als ik nadenk over het verleden, overweeg wat u allemaal deed. Stilsta bij wat u maakte. Dan strek ik mijn handen uit naar u. Dan verlang ik naar u. Als door land naar water. Dan kniel ik neer met een hart vol berouw. Ik vraag u mijn zonden te vergeven. Alles te dekken onder het door uw zoon vergoten bloed. Dan gaat uw licht weer voor me schijnen. Dan wordt mijn pad verlicht. Vind ik weer vreugde in uw woorden. En ik weet, het is goed wat Vader doet. Dan strek ik mijn handen uit naar u. Want ik verlang naar u. Als dorstig land naar water, opnieuw overdenk ik uw woorden, proef ze op mijn tong. Ze smaken zoet.

Kom maar als je moe bent en verwarrend uitgeblust. Ik weet waar je aan toe bent. Ik weet een plaats van rust. Kom maar als je wilt leven en de dood voorbij wilt gaan. Ik weet waar jij kunt geven en waar jij weer op kunt staan. Kom maar als je durft hopen op een hart dat liefde schenkt. Ik wil je wel leren lopen op een weg die jou verder brengt. Ik zal mijn handen om je vouwen. Ik doe met jou mijn ogen dicht. We gaan ons samen toevertrouwen aan het echte leven in het licht.

ouder worden. Er is zoveel dat door de jaren heen me letterlijk ontvallen is. Daarom weet ik hoe het aanvoelt te moeten leven met gemis. Ik ken de pijn van het niet meer kunnen, omdat mijn krachten ongemerkt het langzaamaan zijn gaan begeven en mijn bestaan zich heeft beperkt tot een volstrekt verstild beleven van het eenvoudig menselijk zijn. Steeds vaker stuit ik op grenzen van mijn gehavend leefterrein. Toch blijf er rotsvast in geloven dat ik vanuit mijn kwetsbaarheid mag rekenen op Gods ontferming en zijn persoonsgericht beleid. Ik weet tenslotte hoe verrassend hij met mijn leven om wil gaan en dat nog steeds gebruikt om anderen iets van hemzelf te doen verstaan. Soms sta ik verbaasd dat hij zelfs nu nog constant een opdracht voor mij heeft en daartoe mijn schamele inbreng zo'n ongedachte waarde geeft. Wat ik dus per se vast wil houden, al raak ik verder alles kwijt, is het contact met hem, wiens liefde mij onveranderd begeleidt. Want daardoor krijgt mijn doen en laten zo'n ongekende zeggingskracht, dat ik toch als mens nog iets beteken, en dat is meer dan ik ooit dacht. Alleen met God durf ik vertrouwend mijn snel verglijdend leven aan. In hem vind ik de kracht om dankbaar tot aan het eind mijn weg te gaan.

het juiste antwoord. Wat zou ik graag voor elke zorg het juiste antwoord weten? En dan geen enkel mens die lijdt in mijn gebed vergeten. Ik ging door alle rijen heen en zocht de diep bedroefden, die door hun pijnen overmand de ware troost behoefden. En toch kan ik ze alle niet, de naamlozen die lijden, die hun keren naar een gebed, dat hen weer kan verblijden. Ik trek er velen naar mij toe, van zwaar beproefde scharen, en bid, mijn God, wilt u hen toch en het geloof bewaren? Dan richt ik mij tot allen die met name mij omgeven. Ik sla mijn armen om hen heen, mijn hoofd omhoog geheven. En zeg, u ziet toch, Heer, hun kruis, wilt u dit met ze tillen? En als het kan, ook zelfs vandaag, hun vele lasten tillen.

U hebt kunnen luisteren niet alleen op zondag. Het werd uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Dit programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. En ik wens u God zegen toe. Wij leven en gezondheid. Tot volgende week.

0: 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies, behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl.

0: belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In De Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West staat 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen heb je 5 minuten vertraging. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, die is aan de kant van Lelystad in beide richtingen dicht vanwege een storing aan de brug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat dierenliefhebber, liefhebber van vogels, dierenhulpverlening en columnist. Alleen daar wil ze nog zelf even wat over zeggen. Willemien van der Stouwen. Welkom Willemien.
2: Hoi, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. We gaan een heel uur in gesprek. Maar heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Misschien wil je een keer mijn gast zijn. Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl. En ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. Ja, en ik zal je even introduceren, Willemien. Dan mag je daarna daarop reageren. Als dierenhulpverlener helpt Willemien dagelijks dieren in nood in en rondom kampen. Daarnaast schrijft ze columns over wat ze allemaal meemaakt. En vandaag neemt ze ons mee in haar verhalen over onder andere de stadsduiven, de ganzen in het park en nog veel meer. En ze heeft ook de muziek uitgekozen. Nou, nogmaals welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan beginnen met Birds. Ik geloof niet dat Rob daar heel blij van wordt, maar we gaan het toch doen. Birds van Anouk en daarna gaan we in gesprek. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ja, naast mij zit Willemien van der Stouwen. En nou, ik heb net al even aangekondigd wat je allemaal doet. Daar mag je zo meteen wat over zeggen. We hebben gekeken of we de uitzending een beetje in stukken kunnen verdelen. Dat we allerlei vogels mee kunnen nemen. We gaan het hebben over de stadsduiven en draadvoetjes. We gaan het hebben over de liefde voor de ooievaar. Vissersafval, en dat is een kwestie van leven of dood voor de watervogels. En dan de ganzen. En ja, de aanleiding is, nou ja goed, Willemien, jij hebt al heel vaak hier aan tafel gezeten. Eigenlijk ben je een soort vaste gast. Maar goed, jij bent op een gegeven moment gaan schrijven. Naast jouw liefde voor dieren en je hulp aan dieren. En dat is niet alleen vogels, zijn ook katten. Er kan van alles voorbij komen. Of jij staat klaar. Maar je bent gaan schrijven. En ik schrijf zelf ook. En ik weet wat een klus dat is. En nou ja, goed, het viel mij op dat je dat heel erg leuk doet. Die columns die zijn echt fantastisch. Dus daar gaan we het over hebben. Je schrijft voor De Brug. Dat zegt mij dan weer allemaal niks. Maar dat ga jij vast uitleggen. En voor Kampen in Zicht. Dus het is niet één column. Het zijn er ook maar gelijk gewoon twee.
1: Ja. Nou, allereerst bedankt voor je mooie compliment natuurlijk.
0: Graag gedaan.
1: Ja, ik mag sinds januari elke maand een column schrijven voor De Brug. Dat is een krant die in Kampen huis aan huis bezorgd wordt. En Kampen in Zicht is ook een krantje die huis aan huis bezorgd wordt. En je kunt ze ook beide online lezen.
0: Oké. En schrijf je voor beide hetzelfde? Of schrijf je wat anders voor De Brug als voor Kampen in Zicht?
1: Nee, voor Kampen in Zicht schrijf ik elke keer komt er een soort. Dus de ene keer gaat het over ganzen, de andere keer over duiven. En in De Brug schrijf ik over onderwerpen zoals nou de volgende keer over rouw, maar ook een keer over het voeren van de eenden, het nestbeheer. Dus daar een heel ander soort column.
0: Hoe lang doe je dit al?
1: Vanaf januari.
0: Oké, wist je dat je het in je had?
1: Nee, helemaal niet. En ik voel me ook zeker geen columnist. Ik ben gewoon echt een dierenliefhebber. En ik zou heel graag willen dat we allemaal wat anders gaan kijken naar onze watervogels in de parken. Want ik merk dat gewoon heel veel mensen er of gewoon aan voorbij lopen en ze eigenlijk helemaal niet zien. En andere mensen die zien alleen de poep op de stoep en dat het er zoveel zijn. En dat we moeten wachten met oversteken. Dus en ik hoop dat we anders gaan kijken door het lezen van mijn columns.
0: Nou, we gaan er vier even wat nader benaderen. Overigens, dat vind ik heel leuk. Ik ben regelmatig voor mijn werk in Deventer. En behalve dat ze daar, ik weet niet hoe ze dat doen, maar prachtige klaprozen overal op de rotondes hebben, staan daar overal bordjes. Pas op, overstekende ganzen, overstekende eenden. En iedereen houdt zich eraan. Dus het kan.
1: Nou, heel goed.
0: Ik weet niet waar dat vandaan komt daar, maar ik vind dat fantastisch.
1: Ja, super.
0: Nou, dan gaan we de ganzen gaan we straks doen. We gaan denk ik beginnen met de stadsduiven. Is dat wat?
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: En de draadvoetjes. Ik denk dat het leuk is als je eerst een klein stukje uit je column voorleest. En dan gaan we er daarna even over praten wat nou de problematiek is. En nou, hoe wij beter kunnen leren kijken. Zien heet dat eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: nou, kom maar op. Vooral.
1: Nou goed. Ze zitten op de dakgoten van het oude stadhuis, paraderen over de oude straat en koeren alsof het hun lust en leven is. Ze brengen een zachte, levendige reuring in de straat. Zonder duiven zou de binnenstad een stuk stiller en minder gezellig zijn. Heb je ze wel eens echt goed bekeken? Hun verenkleed glanst in het zonlicht met tinten van smaragdgroen en paars. Kleine juweeltjes op pootjes. Tijd voor een beetje respect. Bij het zoeken naar voedsel lopen duiven op straat, waar ons afval een groot gevaar vormt. Zelfs menselijke haren kunnen funest zijn. Een achtergebleven haar, haarelastiekje of stukje garen kan een pootje afknellen en leiden tot een pijnlijke draadvoet. Dit is ook de reden waarom je zoveel duiven ziet die een teentje missen of met stompjes rondlopen. Ik zet me actief in voor het welzijn van deze dieren door te controleren op de beruchte draadvoetjes. Als ik een duif met zo'n verwonding zie, Dan vang ik haar en verwijder ik voorzichtig het draad of de haar. Want de vogels zijn van ons afhankelijk. En daarmee zijn wij ook verantwoordelijk voor hun welzijn.
0: Ja, dit is een stukje uit een column speciaal voor duiven. Mensen kunnen dit, denk ik, hopelijk ook nog nalezen. Hè?
1: Ja.
0: Kan je dat online vinden?
1: Ja, je kunt het online vinden. Dit is dus een column van Kampen in Zicht. Maar we hebben ook een Facebookpagina van Vogelgroep Kampen. En daar plaatsen we de columns op.
0: Oké. Okay. Nou is dit voor mij, bekend terrein klinkt een beetje gek. Maar het is wel zo. Door jou zijn wij samen met de duifmeneer Alfons in Zwolle geweest. En die heeft ons laten zien hoe je ziet dat een duif problemen heeft aan zijn voetjes en hoe je hem dan moet vangen.
1: Ja.
0: En ik had zoiets van, ik ben heel erg van de paarden en de honden en de katten. Ik wil dit graag zien. Ik ben er ook letterlijk anders door gaan kijken. Maar jij zei gelijk van, ik wil dit leren en ik ga dit in Kampen doen.
1: Ja.
0: En dat doe jij dus.
1: Ja, het gebeurt gelukkig niet zo vaak. Alle dieren zijn nou geholpen en zijn vrij van draadjes en haartjes.
0: Ja.
1: Maar we houden het goed in de gaten. Ja.
0: Oké, dus dat is een groot probleem voor die duiven. Nou, ik vind gewoon, krijg je wel eens reacties van mensen als jij daar zit met wat voer, denk ik, om ze te vangen?
1: Ja.
0: Wat zeggen ze dan? Wat doe je?
1: Of? Ja, mensen komen vragen en als je ze dan vertelt wat je aan het doen bent, dan vinden ze dat meestal wel heel erg interessant. En dan blijven ze vaak wel even staan kijken.
0: Oké, duiven zitten veel in de stad. Toch? Of in dorpen zitten ze niet echt. Zullen er wel zitten, maar...
1: Nou, de duiven die zijn dus van ons afhankelijk. Ze komen niet in het wild voor. Ze stammen af van de rotsduif.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze duiven zijn dus echt afhankelijk van mensen. En dus ook in hun voedsel zijn ze afhankelijk van ons. En daardoor lopen ze op straat. En komen ze in aanraking met haren en draadjes.
0: Oké, en wat eten ze dan?
1: Ja, eigenlijk van alles wat wij achterlaten.
0: Ze pikken het ook wel eens van een tafeltje af, hè?
1: Ja, ook. Ja.
0: Dat vinden mensen vaak niet zo grappig.
1: Nee.
0: Ik moet daar wel om lachen, maar goed.
1: Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die ze voeren. Dus dan krijgen ze wat gezond voer.
0: Ja.
1: Want natuurlijk is brood en patat en dergelijke niet gezond voor stadsduiven. Maar ze eten het wel allemaal op. Dus eigenlijk zijn ze heel erg nuttig en maken ze de straten schoon van wat wij allemaal laten slingeren.
0: Oké, en waarom hebben die stadsduiven dan zo'n slecht imago als ze zo mooi zijn en toch ook bijzonder?
1: Ja, hoe dat komt, weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik snap het niet.
0: Maar, nee, want je ziet zelfs, hè, bijvoorbeeld op daken, dat daar prikkeldraad of rare punten gemaakt zijn, zodat ze daar ook niet kunnen zitten even om uit te rusten of wat dan ook.
1: Ja, dat zal natuurlijk met de poep te maken hebben.
0: Ja, daar gaan we weer. Hè? Ja. Dat zal nog wel een paar keer vaker terugkomen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Hoe is het met de duifpopulatie? Gaat het goed met ze? Of omdat er steeds minder insecten ook zijn? Ik weet niet of ze die ook eten.
1: Ja, nee, de duiven, de stadsduiven, die eten echt ons afval.
0: Alles wat wij doen.
1: Alles wat wij laten slingeren. Ik weet dat in de gemeente Kampen beheren ze de populatie. Ze hebben daar een soort duiventil bij de stadsgehoorzaal. En daar worden de eieren omgewisseld. Zodat de populatie niet te groot wordt.
0: Okay.
1: En dat is in veel steden zo hoor. En er zijn wel ook andere manieren hoe dat geregeld is. Dat verschilt per gemeente.
0: Nou, ik wou nog even zeggen, dat is wel gek. Wij hebben noem het maar even, workshop cursus gedaan in Zwolle. En je wordt sowieso al heel rustig als je naar die duiven gaat kijken. En ik ben niet vergeten dat op een gegeven moment, je gaat dan van plek 1 naar plek 2. He, Alfons, die weet precies waar ze zitten.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar plek 2 om te kijken of daar nog duiven zijn met problemen. En als ik door de stad loop, en dat doe ik niet vaak, omdat ik helemaal niet van winkelen hou, heb ik meestal zoiets zo van, ik zie het allemaal niet. En tijdens die workshop zag ik het wel. Ik zag een duif naast me vliegen en landen. Maar ik zag ook dat niemand ze zag.
1: Nee.
0: En ze werden eigenlijk bijna onder de voet gelopen door iedereen. En het was een heel mooi moment dat ik ze wel zag. En ik loop sindsdien heel anders door de stad. Dat is toch wel mooi.
1: Het is gewoon geweldig om naar ze te kijken. En gaan ze op een bankje zitten en kijken wat ze allemaal doen. En het is dus wel zo, als ze op straat lopen, dan zijn ze dus echt op zoek naar voedsel.
0: Ja.
1: Dus je ziet vaak dat mensen ze wegjagen of kinderen erachteraan rennen. Maar doe dat niet, want ze lopen er niet voor niks. Dus laat ze dan met rust en loop er even omheen.
0: Ja, ik weet dat ook nog met een meneer met een hond. Die vond dat grappig om dwars door die duiven heen te gaan. Daar waren wij getuigen van. Ja. En dan denk ik, doe het gewoon niet.
1: Nee,
0: waarom?
1: Laat ze met rust.
0: En... Ja. Ja. Oké. Okay. Wil je nog meer vertellen over de duiven of gaan we een sprongetje maken?
1: Nou, laten we maar een sprongetje maken.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst even... wat gaan we draaien? Paradise van Coldplay? Nee. Ja, maar we gaan naar de vissers. Nee, naar de ooievaar. En dan moeten we... I Will Always Love You. Wil je daar nog wat over zeggen? Want dat liedje heb jij heel specifiek uitgezocht bij de ooievaar.
1: Ja. Nou ja, toen ik als 7-jarig meisje... ging ik altijd met mijn ouders mee naar het ooievaarstation in Gossel. Daar ben ik geboren.
0: Ja, dat heb ik ook gezien nu jij dit verteld hebt. Dat wist ik niet.
1: Nou ja, daar is dus eigenlijk mijn levenslange liefde voor de ooievaar ontstaan. Dus ik denk daar hoort het nummer I Will Always Love You bij.
0: Nou, dan gaan we die even draaien. En dan gaan we zo eens even in de ooievaar duiken. Tot zometeen. Blijf luisteren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Willemien van der Staauwen. En ja, we gaan een beetje door allerlei vogels heen. Of we gaan ze benoemen. Duiven. We gaan het nu even hebben over de ooievaar. De ganzen. En we gaan het zo hebben over het vissersafval. En tijdens de muziek die jij hebt gekozen, omdat jij ja, toch een gevoeletje hebt, of een groot gevoel voor de ooievaar, hadden we het er even over dat een ooievaar kleppert.
1: Ja.
0: Zouden mensen daar een idee bij hebben hoe dat gaat? Klepperen?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik vind het wel grappig, want bij de meeste vogels denk je die zingen of die fluiten of weet ik veel wat. Maar goed, zij klepperen.
1: Ja.
0: De ooievaar, was dat in de tijd dat jij jong was dat, dat die ooievaar op de rode lijst stond?
1: Ja, volgens mij, ik meen dat Gossel was volgens mij het vijfde ooievaarstation wat geopend werd.
0: Ja.
1: En dat was dus omdat de ooievaar op de rode lijst stond.
0: Okay.
1: Er waren er maar heel weinig in ons land. En dat heeft heel goed gewerkt, want nu hebben we er dus meer.
0: Ja,
1: genoeg.
0: Maar er zijn nu heel veel mensen die mopperen weer dat het er te veel zijn.
1: Ja, dat doen mensen wel meer. Dat doen ze ook bij de ganzen. En dat is toch. Ja.
0: Ja, nee, maar goed, dat hoor ik dan. Dan denk ik, ja, nou zijn het er weer te veel. Wie bepaalt dat eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dat is denk ik. Voor mij kunnen het er nog nooit genoeg zijn, natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar nee, ik denk dat het op dit moment gewoon heel goed gaat met de ooievaar. En ik denk ook wel dat de natuur goed in elkaar zit. Dus
0: als wij ons er maar niet mee bemoeien, hè, dan ja, gaat het meestal wel goed.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, het is een beetje dom, maar ik vroeg me ineens af waarom ooievaars altijd in zo'n mandje daar op zo'n hele hoge paal zitten. En ik kon het antwoord even niet vinden. Ja. En ik dacht, misschien weet Rob het.
2: Het antwoord is heel simpel.
0: Nou, vertel.
2: Ja, het is aanvoort geworden voor de vijanden zit ze allemaal hoog. En vooral ook de luchttechniek.
0: Thermiek,
2: ja.
0: Ja?
2: Profiteren ze allemaal van de warmte, et cetera, et cetera. En als die jonkies uit het paal gaan, dan zit ze ook meteen in de luchttechniek.
0: Okay,
2: en
0: ja,
2: waarom snapperen ze?
0: Ja, klepperen, ja.
2: Klepperen, sorry. Dat ja? is omdat ze hun dochters en zonen zoeken.
0: Ah, dat is toch wel heel bijzonder. Nou ja, weet je hebt ook vogels die vallen uit het nest, hè, de ja. merel. En die liggen dan op de grond en dan moet je oppassen met je kat. Kijk, en ik dacht, als je nou in zo'n hoog nest zit en je kiepert eruit, dan komt het niet goed. Maar goed, zij hebben dat dus nodig om te vliegen. Helemaal leuk.
1: Nou, toen ik net hier naartoe reed, toen zag ik toevallig nog een ooievaar die op de thermiek boven de weg zweefde.
0: Dat is een mooi gezicht, hè?
1: Ja,
0: ja, fantastisch. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar een stukje uit je column over de ooievaar.
1: Nou, ga ik die voorlezen. Of een stukje ervan althans.
0: Ja, een stukje.
1: Nou, inmiddels is het eind juni en heeft de liefde van het voorjaar vruchten afgeworpen. De jonge vogels op de nesten in onze regio zijn al flink groot. Al hebben ze nu nog hun typisch zwarte snavel. Pas in hun tweede zomer krijgen ze de iconische felrode kleur van hun ouders. De komende weken groeien ze hard door, tot ze over een kleine maand klaar zijn om uit te vliegen en prachtig boven de polders te gaan zweven. Het herintroductieprogramma is een groot succes gebleken. De ooievaar staat al lang niet meer op de rode lijst. Als ik nu langs de Zwarte Dijk rij en het gekleppen hoor, voel ik een diepe dankbaarheid. Wat een rijkdom dat deze vogel weer helemaal terug is. En nu voor altijd bij onze mooie omgeving horen.
0: Ja, mooi. Fantastisch.
2: Ik heb nog een leuke nieuwigheidje. Die beesten kunnen 30 jaar oud worden. Hè?
1: Ja.
0: Fantastisch.
2: Ja.
0: Ja, geweldig. Nou, wat ik bijzonder vond, is dat zij ook trouw zijn. En ja, monogaam. Ik weet dat de gans dat het meeste is. Daar komen we zo op. Maar je zou toch denken dat, nou, je bent een ooievaar, verzin het. En als je partner er dan niet meer is, dat doen wij dan meestal, dan zoeken we een nieuwe. Maar zij zijn ontzettend trouw en monogaam. Dat weten wij volgens mij niet van vogels.
1: Nee, maar het is ook zo dat ooievaars, maar zeker ook ganzen en eenden en nou ja, eigenlijk alle andere dieren, Die rouwen enorm als hun partner er niet meer is. En veel mensen die weten dat niet.
0: Nee.
1: Dat, is net als bij mensen.
0: Ja, mooi hè. Goed dat je dat even aankaart. Want dat is toch wel heel bijzonder. Nou, dan het laatste natuurlijk. Maar dat is een beetje een schot voor open doel. Ze brengen de kinderen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar goed, het is altijd wel grappig als je een kind wat geboren is of een babytje, dat er dan zo'n ooievaar in de tuin staat. Dat is geen echte.
1: Zeker.
0: Maar goed, ooievaar. We gaan door en daar hebben we als een aflevering. Ja, we hebben een aflevering gehad over het zwerfafval aan de waterkant. En met name haken en dergelijke. We gaan niet beschuldigend met de vinger wijzen, maar we willen toch even, en jij hebt daar een prachtig verhaal over geschreven, aangeven dat een klein beetje zorgvuldigheid van de vissers gewoon een dierenleed kan voorkomen en een dier kan redden.
1: Nou ja, een oproepje aan alle vissers om je spullen vooral weer mee naar huis te nemen.
0: Ja.
1: En niks achter te laten aan de waterkant. Het kan voor de dieren een kwestie van leven of dood zijn. Dus.
0: Ja, volgens mij zit er zometeen in jouw column een stukje over een ingesnoerd pootje van een gans en een jonge zwaan die een haakje inslikte.
1: Ja.
0: Het nummer wat je daarbij uitgekozen hebt is Paradise van Coldplay. En daarna ben ik benieuwd wat jij te vertellen hebt.
1: Goed.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Willemien van der Stouwen. En ja, zij schrijft sinds begin 2026 columns voor het plaatselijke krantje, zullen we maar zeggen. We zullen het zo allemaal nog even herhalen voor degenen die net inschakelen. Zij is actief in kampen en ja, doet heel veel voor dieren. En schrijft er dus sinds kort ook over. Nou, het volgende stukje waar ik het heel graag over wil hebben is vissersafval. Dat lijkt heel erg onschuldig als je gezellig gaat zitten vissen. Vissen klinkt ook heel leuk, hè? Want dan denk je, ga lekker met mijn hengeltje daar zitten. Nou, voor de vis is het sowieso niet leuk, dat is het eerste al. Dan kan het gebeuren dat je vislijn klem komt te zitten, of dat je een paar haken verliest, of wat dan ook. Ja, en dat kan echt voor de dieren een pijnlijke dood of misschien wel de dood betekenen. Daar denken mensen niet altijd over na. En ik vind het ontzettend goed dat jij daar een column over geschreven hebt. Dus misschien wil je dat stukje eerst even oppakken en dan gaan we toch nog een keer een oproep doen aan al die lieve vissers. Om daar even op te letten.
1: Nou, graag.
0: Ga je gang, Willemien.
1: Als dierenhulp verlenen zie ik helaas nog te vaak aan de waterkant dieren die het slachtoffer worden van achtergelaten vissersafval. Wat voor een visser een klein foutje lijkt, resulteert voor watervogels vaak in een vreselijke lijdensweg. Juist nu de zomer is aangebroken en er overal jonge dieren lopen, is de natuur extra kwetsbaar. Vorig zomer kreeg ik een melding over een Canadese gans met visdraad strak om zijn poten. De poot was volledig ingesnoerd, flink gezwollen en er was een bloederige wond ontstaan. Wat moet die gans een pijn hebben gehad? Gelukkig konden we de draad snel verwijderen, maar helaas loopt het niet altijd goed af. Want kort daarna vonden we een jonge zwaan die een haakje had ingeslikt. Hij is helaas overleden. Dit gebeurt niet alleen lokaal, maar door heel Nederland. Daarom een dringende oproep. Neem je visgerij en afval altijd mee naar huis. Voor een dier is dit letterlijk het verschil tussen leven en dood.
0: Ja, dat is letterlijk zo. Willemien, even een vraag, hè? Want als je dan zo'n gewond dier hebt, meestal zijn dieren dan in de stress. En hoe krijg je hem dan te pakken?
1: Nou, dat als het draad en het haakje om de poten heen zit en hij kan dus nog goed vliegen, is dat best heel lastig.
0: Ja.
1: Maar met heel veel geduld en vooral geduld en op het goede moment vangen.
0: Ja.
1: Lukt dat toch meestal wel.
0: Oké.
1: Maar we hadden bijvoorbeeld vorig jaar een nijlgans. Die had een haak in zijn borst.
0: Hmm.
1: En de draad zat om de vleugels heen, maar die bleef dus steeds net ontsnappen.
0: Ja.
1: Dus dat lukte niet. Het lukt niet altijd.
0: Nee, helaas. Dus dan moet je het op een gegeven moment opgeven.
1: Ja, toen zagen we hem niet meer weer. Dus wat er echt precies gebeurd is, dat weten we niet.
0: Nee.
1: Maar helaas lukt het niet altijd.
0: Wat zijn de meeste vogels in kampen die aan het water zitten? Je noemt net al even een nijlgans.
1: Ja.
0: En nou, wat zit er verder nog?
1: Nou, het is een beetje verschil. Je hebt boerengansen, dat zijn de witte ganzen.
0: Ja.
1: Die hebben jullie ook in Elburg.
0: Ja, ik weet het. Die lopen wel eens de weg over.
1: Ja, dat klopt.
0: Vroeger heel veel.
1: Ja, ja, ja. Nou, heel veel. Daar ben ik toevallig bij geweest.
0: Ja.
1: Dat zal ongeveer 5-6 jaar geleden zijn geweest.
0: Ja, dat kan wel kloppen.
1: Toen heeft de gemeente geregeld dat dus dat die ganzen naar Akkers Ganzenparadijs mochten.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben erbij geweest dat die gevangen waren. Ik mocht helpen. En als ik het goed heb, zijn er toen een aantal nieuwe geplaatst. Want als je dezelfde weer plaatst, dan zitten ze weer gelijk op de oude plek terug. En is er een kleine groep hier dus nog in Elburg gebleven. Maar boerenganzen, dat zijn gedomesticeerde ganzen, dus tamme ganzen. En die zijn afhankelijk van mensen. En die blijven ook op de plek waar ze geboren zijn. Die trekken niet naar een ander land in de winter. Dan heb je de Canadese ganzen. Die hebben wij in kampen, veel in het stadspark. En die trekken dus straks weer weg.
0: Oké, de ganzen gaan we het zo even over hebben. Maar ik zat even te denken. Je hebt natuurlijk nog meer watervogels.
1: Ja.
0: Kom je die dan ook tegen met haken of ellende?
1: Ja, eigenlijk is dat voor alle dieren geldt dat. Ja, we hebben allerlei. We hebben eenden gehad. Nijlgans, Canadese gans. Ja.
0: Nou, triest is dat. Ja. Even wij hebben boerenzwaluwen. Ik heb begrepen dat die trekken helemaal naar Afrika. Die vliegen zich helemaal suf. Dat zijn hele kleine kamikazepiloten. Maar wij hadden ook altijd 2 nijlganzen in de tuin. En die kwamen, een boerderij met best veel ruimte. En ik vond het altijd zo fantastisch. Ergens februari, maart melden ze zich. En dan dacht ik, dan gaan we de zomer weer door. Maar ik dacht altijd, nijlgans, dat die ergens naar Egypte vlogen. Iemand heeft mij ooit verteld dat die naar Tjerkstra deel gaan en niet veel verder komen dan dat. Klopt dat?
1: Nou, het klopt, maar die nijlgans, de naam, die komt. Ze komen dus bij de Nijl vandaan.
0: Van origine wel.
1: Ja, maar ze zijn jaren geleden, ergens in de jaren 60 geloof ik, zijn ze in Den Haag ontsnapt of losgelaten, zeg het maar. En zijn ze bij ons in de Nederlandse natuur terechtgekomen. Ze doen het hier gewoon heel erg goed.
0: Ja.
1: En ik vind het een prachtig dier met zijn bril op. Voor mensen die niet weten wat een nijlgans is. Dat is die mooie gekleurde vogel. Die
0: en met groen en een beetje roodachtig wat.
1: Een zandkleurig verenpak.
0: Ja.
1: En dan heeft hij kringen om zijn ogen. Het lijkt een beetje op een bril.
0: Ja.
1: Ik vind het een fantastisch dier.
0: Ja.
1: Maar ze horen... Het zijn geen inheemse dieren, het zijn dus exoten. Maar ze horen inmiddels gewoon bij Nederland en ze redden zich hier prima. En wat het grote verschil is, dat met de gewone ganzen, met andere ganzen, zoals Canadese ganzen en de grauwe gans, die leven in groepen. Maar een nijlgans heeft dus zijn eigen nies. Dat is een eigen territorium. Want mensen zeggen wel eens van het worden er veel te veel. Maar het zullen er dus nooit heel veel worden. Want ze hebben hun eigen territorium. En daar dulden ze dus niet een ander koppel in.
0: Nee, want het is inderdaad... Ik had ook een koppel.
1: Ja.
0: Dus en die waren altijd met z'n tweeën. Alleen op een gegeven moment was het over. Dus ik weet niet waar ze zijn.
1: Verdwenen.
0: Ja, dat vind ik ook helemaal niet leuk. Maar goed, dat.
1: Jammer.
0: Ja, we hebben het al even nu over ganzen. We hebben natuurlijk Tries en Hof... als een van ons eerste gast in het programma gehad. Ja. Hij is de man van Akkers Ganzenparadijs. Maar hij doet dat natuurlijk niet alleen. Hij doet het met een aantal fantastische mensen. Daardoor hebben we al heel veel mogen horen. Ook niet alleen over het wezen gans, maar ook over die emotie. Waar we het net al even over hadden. Ook met de ooievaar. Het volgende onderwerp is de gans. Dat is ook nog wel een hot verhaal natuurlijk. Omdat daar een hoop gezeur altijd over is. He, weilanden zitten vol. De vliegtuigen kunnen niet vliegen. Want er vliegt er een gans in dat ding.
1: Ja.
0: En nou goed, jij hebt daar veel... eigenlijk de mooie kant over te vertellen. Wat is dat liedje? Hoort dat liedje You're My Best Friend van Queen daarbij?
1: Ja, die had ik daarbij bedacht.
0: Hartstikke goed. Gaan we die draaien. En dan gaan we daarna... Dus een klein beetje verdiepen in de ganzen en met name de ganzen in het stadspark in Kampen om de hoek.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Willemien van der Staauwe. Ja, we zijn aangekomen bij de ganzen van Kampen. Nou, en de ganzen in de ruimste zin van het woord natuurlijk, want jij bent dol op elke gans. Nou is het bloody hot buiten. Het is 30 graden en het wordt morgen nog veel erger. En ja, iedereen is bezig met zijn hond. Ik met de paarden, die heb ik binnengehaald. En die zet ik even onder de kraan een keer of vier per dag. En toen vroeg ik me ineens af, ganzen hebben die het ook heet?
1: Ja, nee, ganzen die hebben niet zo'n last van de warmte. Want ze kunnen natuurlijk in de schaduw lekker gaan liggen. Ze kunnen in het water een duikje nemen en zich poetsen. Je ziet ze af en toe wel, zie je ze zitten en hebben ze hun bek open. En dan kunnen ze een beetje hijgen.
0: Ja.
1: Veel mensen denken dat dat stress is. Maar dat doet een gans om zijn warmte kwijt te raken. Net als dat wij zweten. Zo raakt hij zijn warmte dus kwijt.
0: Oké. Nou, we gaan zo even duiken in Kampen. Maar ik ben al bang dat ik het antwoord weet op de volgende vraag. Waarom vinden mensen ganzen zo moeilijk? Het zijn zulke prachtige dieren. Ja. Zijn het er te veel? Gaat het om de mest die ze achterlaten? Wat is het probleem eigenlijk?
1: Ja, veel klachten hoor je over de poep die ze op de stoep hebben liggen. En ook wel lawaaioverlast en dat mensen moeten wachten met oversteken. Maar de ganzen die zijn op het moment in de ruiperiode.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben net jonkies gekregen, zitten nou in de ruiperiode. Dus ze kunnen dan een maand lang niet vliegen. En de ganzen die uit de wijken, die trekken massaal naar in Kampen dan naar het stadspark.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben dan gras nodig en water. Dus om te eten en het water om zich te wassen en ook te drinken. En een stukje veiligheid natuurlijk. En die veiligheid die zoeken ze ook bij elkaar. Dus vandaar dat ze nou in grote groepen de ruiperiode doorgaan. Ja, en als ze dan de weg oversteken met hun hele familie, dan moet je soms eventjes wachten.
0: Ja, mensen vinden dat dus gewoon lastig.
1: Dat denk ik.
0: Ja, hoe dan? Weet je, dan wacht je toch even. Dan zie je zo'n hele familie de weg overgaan. Dat vinden we leuk.
1: Nou, ik zou zeggen, kijk eens eventjes hoe ze oversteken en wat voor prachtige families het zijn. Dat is toch genieten?
0: Ja, ik vind het ook.
1: Zorg dat je geen haast hebt en geniet ervan.
0: Ja, nou goed. Jij hebt je helemaal verslingerd, zou ik bijna zeggen, aan de ganzen in Kampen. Jij hebt het altijd over het stadspark. Als ik nou probeer uit te leggen, of dan ga ik dat aan jou vragen, hoe dat eruit. Wat moet ik me voorstellen bij een stadspark? En hoeveel ganzen zijn daar dan?
1: Ja, wij hebben in Kampen we noemen het plantsoen, het stadspark. Maar het geldt eigenlijk ook voor andere steden. Jullie hebben in Elburg ook een groep ganzen.
0: Mm-hmm.
1: En meestal leven ze in groepen, behalve dan dus de nijlgans. Maar het geldt eigenlijk overal een beetje hetzelfde. En boerenganzen, dus de witte ganzen, die zie je vaak in parken. En Canadese ganzen zien we eigenlijk ook in de meeste parken wel. En de grauwe gans. De grauwe gans is echt een Nederlandse gans. Ik vind eigenlijk dat we met z'n allen daar heel erg trots op moeten zijn. Zo'n 40 jaar geleden was die bijna uitgestorven. En toen hebben ze heel veel moeite gedaan om dat toch ervoor te zorgen dat hij niet uit ging sterven. En nu gaat het goed. En eigenlijk moeten we daar met z'n allen trots op zijn, want hij hoort echt bij Nederland.
0: Ja, ik geloof, die zitten ook veel in de Oostvaardersplas, hè?
1: Ja, ook.
0: Ja. Heb je nou al een stukje voorgelezen? Nee, nog, hè?
1: Dat hebben we nog niet gedaan.
0: Ga maar doen, leuk. Ja.
1: Nou, goed, over de ganzen. Als je nu door een stadspark wandelt, zie je de ganzen met hun kuikens door het gras scharrelen. Wie echt kijkt, ziet bij ganzen pure emotie. Het zijn de romantici van het vogelrijk. Ze kiezen een partner voor het leven en kennen een diepe rouw als ze hun maatje verliezen. En als een verloren groepslid na lange tijd terugkeert, dan is er herkenning en pure vreugde. Het is een sociaal schouwspel van vriendschap en oude liefde waar wij nog wat van kunnen leren. Dus de volgende keer dat je het park vrijmaakt voor gakkende ganzenfamilie, zucht niet, zie de trots, de zorg voor de jongen en de vriendschap. Ganzen zijn geen overlast, het zijn onze buren. En wie weet, als je lang genoeg kijkt, worden het zelfs je vrienden.
0: Ik zat net even te denken, hè? Als je schrijft, heel veel mensen willen het ook horen. Nou, je kan gewoon je columns ook even inspreken.
1: Nou, voorlezen is niet mijn ding, maar ik doe mijn best voor
0: nou,
1: jullie.
0: Je doet het steeds beter. Echt hartstikke goed. In het begin vond je het ook heel spannend. Ik zei net tegen jou, hoe grappig is dit? Het is eigenlijk net of we gewoon tegenover elkaar zitten en een beetje zitten te kleppen,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, aan de keukentafel, hè?
0: Ja, precies. Dat is ook het idee.
1: Ja.
0: Hey, wat heel veel mensen niet weten van ganzen, is dat zij... Nou ja, die familie die ze hebben, die is ontzettend belangrijk. Als daar eentje uitgeplukt wordt, dan is het lijden in last.
1: Ja.
0: En ze zijn ja, heel emotioneel, hè? Heel trouw aan elkaar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zwanen staan er eigenlijk onbekend. Iedereen die denkt dat zwanen het meest trouw zijn. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat de gans.
0: Ja.
1: Je ziet ook vaak dat als ganzen hun partner verliezen, dat ze er ook voor kiezen om niet weer een nieuwe partner te nemen. Ze blijven dan vaak wel bij de groep, sluiten zich aan bij de groep, maar nemen niet weer een nieuwe partner.
0: Nee.
1: Terwijl dat bij zwanen, als daar een partner overlijdt, nemen die veel sneller weer een andere partner.
0: Jij hebt daar een voorbeeld van, hè, in het stadspark in Kampen.
1: Ja, we hebben in Kampen hebben we opa.
0: Ja.
1: Opa is al een hele oude gans, is de 15 jaar al lang voorbij. Die heeft een aantal jaar geleden zijn partner verloren.
0: Mm-hmm.
1: En opa is dus echt alleen gebleven. Hij blijft wel bij de groep. Hij hobbelt er altijd achteraan. Maar ik kies ervoor om niet weer een nieuwe partner te nemen.
0: Nou, ik vind het wel ontroerend. Dat meen ik echt serieus. Ja. En ik ben ook gewoon blij dat hij dan wel bij die groep is. Dat hij niet alleen is. Kunnen wij wat van leren, hè, als mensen? Heel veel Zeker. Eenzame mensen. Dat ik denk, zo kan je het ook doen.
1: Ja.
0: Hoe groot is de groep in Kampen?
1: De groep in het... we hebben in het plantsoen...
0: Ja?
1: Zeg maar, leven drie groepen.
0: Ja?
1: Het is, veel mensen denken dat ze... overal door het park heen zwerven. Maar we hebben, zeg maar, wij noemen dat dan het rozenlaantje. Dat is het begin van...

0: opa is alleen.
1: Ja, dat hoeft niet.
0: Hoe
1: hoor.
0: Doe je dat dan?
1: Ja, ja. Nee, het is niet elke gans heeft een partner.
0: Dus dat hoeft niet per definitie?
1: Nee.
0: Oké. Ja, ik zie dat seintje dat we er alweer bijna door zitten. Ik had nog wat willen vragen over de eenden. Maar goed, ik denk dat het beter is dat we de luisteraar verwijzen naar jouw columns. Hoeveel heb je er geschreven?
1: Ik heb er nou 14 geschreven en ben met 15 en 16 bezig.
0: Oké, en het gaat grotendeels over vogels. Heb je ook iets bijvoorbeeld over een egel of een verhaal over een egel? Komen dat soort dieren ook voorbij?
1: Nou, ik had bedacht dat ik over watervogels zou doen. Maar als de krant volgend jaar nog columns wil, dan ga ik de egel meenemen en andere dieren.
0: Nou, dat lijkt me fantastisch. Nou, noem nog even de kranten waar jouw columns te lezen zijn.
1: Kampen in Zicht en De Brug Kampen.
0: En De Brug. En iedereen kent dat, hè? Ja, weet je, wij hadden vroeger het Bennekoms blaadje. Ja. En dat kende ook iedereen. Maar goed, ik ken blaadje in Kampen niet.
1: Nee, dat snap ik. Maar ze kunnen de columns dus ook lezen op de Facebookpagina van Vogelgroep Kampen.
0: Ja, helemaal goed. Willemien, je hebt nog 1 minuut. Wil je nog iets vertellen?
1: Oh, dan wil ik nog wel heel snel eventjes iets vertellen over de boerenganzen en de parkeenden.
0: Okay.
1: In de winterperiode.
0: Ja.
1: Want het zijn dus tamme dieren die zich dus niet helemaal goed kunnen redden in de winterperiode. Dus als het straks vriest en sneeuw ligt, dan is het belangrijk dat de dieren bijgevoerd worden. En dat kan dan het beste met graan of doperwten of vers gesneden andijvie. Maar zelfs in de winter mag je bijvoorbeeld wel brood voeren. Want dat is beter brood dan dat ze honger hebben.
0: Okay,
1: dat wou ik nog wel even kwijt.
0: Nou, hartstikke goed. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Ja,
0: en we zijn erdoor, maar we hebben weer te kort tijd. Dus nou, ik ga je binnenkort maar weer eens uitnodigen.
1: Nou, heel graag.
0: Ontzettend bedankt en succes met je columns.
1: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Oké, fijne avond.
1: Zelfde.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies, alleen in

0: Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaringen en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die

0: ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Jaren soms bij haar man Robert Pater achter de schermen. Maar nu pakt ze zelf weer volop de spotlights. Dit was Dora met haar grote comeback. Alles gaat voorbij. Wat een heerlijke opening weer bij Hollandse Passie. Hier op Radio 794 en bij Voorst Veluwe Zoon. Jouw wekelijkse medicijn in Nederpop en Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Leo Holleman en het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers. Natuurlijk van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt weer voorbij hier vanavond. Het is weer tijd voor een flinke dosis Oranje Koorts op Radio 794. Na de grote overwinning op Zweden die ze gewonnen hebben met 5-1. Wie had het nou verwacht? In ieder geval, de leeuw is los. Hier is Samuel Welton met De Leeuw komt eraan.

De leeuw komt eraan. Als we met dit nummer van Samuel Welton de finale niet halen, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, wat ik zei, de leeuw komt eraan. Brul het nog één keer mee in de auto of in de huiskamer na de 5-1 overwinning op Zweden. Ik zou zeggen, de jacht op de wereldtitel is natuurlijk weer helemaal geopend. Zet de radio maar een standje harder, want we gaan de temperaturen hier in de studio even flink opschroeven. In ieder geval, dit is dan de plaat die op dit moment heel Nederland verovert en keihard op weg is om de zomernachten van 2026 te worden. Hij schoot in no time naar de top van de hitlijsten. Hij zit de absolute wereldtop op de hielen. Pak de zonnebril er maar bij. Hier is Rutger van Barneveld met zijn gloednieuwe single. Zwoele zomernachten.

Jullie wel de absolute kans hebben voor de zomerrit van 2026. Je hoorde zojuist Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Het nummer is pas een paar weekjes uit, maar stormt nu al keihard de hitlijsten binnen. Rutger schreef er zelf aan mee en nam de videoclip op tijdens de fanreis van de Beavis. En staat hiermee op dit moment gewoon op nummer 2 in de Nederlandse Spotty top 50. In ieder geval, het is de sound van dit moment. Je hoort hem in ieder geval wekelijks, hoor je hem overal voorbij komen. Zowel op TikTok, maar ook staat Justin Ramvas op nummer 1 in de hitlijsten. En hij brengt gegarandeerd de zon in je speakers. Dit is de gigantische monsterhit van de 22-jarige Justin De Wild met uit Veenendaal. In ieder geval, handen in de lucht en meezingen maar. Hier is hij dan met Cheerio!

Waar de platen. In ieder geval, dat was hem dan de nummer 1 van de single top 100. En natuurlijk de zomerhit van dit moment. Justin De Wild met het gigantische Cheerio. Ja, die vlieg je voorlopig niet meer uit je hoofd. Zit je strap, want we hebben weer een heerlijke première voor je klaarstaan. Ja, ze veroverden in no time TikTok en natuurlijk Instagram als de ultieme flamboyant Paris Hilton van de lage hangende. In ieder geval afkomstig uit het mooie Groningen. Bij onze passie is het officieel een splinternieuwe muzikaal debuut van de enige echte Lisa van Daling met Zina.

De Razzichter Groningen. Klemmer van Lisa van Daling. Met haar debuutsingle Sina. Exclusief voorbijgevlogen hier op Hollandse Passie. Een heerlijke plaat die je gegarandeerd de rest van de avond nog lekker blijft meezingen. En in ieder geval, wat krijg je als je van Volendamse popmuziek mixt met Rotterdamse hiphop? Nou, dit dus. Voor het tv-programma Onvergetelijke Liedjes kregen de drie A's een onafgemaakte demo van Broederliefde in hun schoot geworpen. Ze doken de studio in, gooiden er een flinke dosis reggae overheen en lieten de tracks pas los toen ze buiten waren. In ieder geval lekker zomers. In ieder geval bij Hollandse Passie zijn hier natuurlijk de drie A's met de nieuwe single van Los Vas.

0: Heerlijk hoor. Je voelt de temperatuur in de studio meteen met 5 graden stijgen. Op de zendmast van Radio 794 is het nog momenteel 29 graden. De Volendamse dijk lag nooit zo dicht bij de Caribbean. Er waren de 3 A's met een nieuwe zomerse hoogstandje los vast.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder.
2: Gaan wij verder.
1: Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

Ah, heerlijk hoor. Robert van Hemert met zijn nieuwe single Zandloopster. En vergeet niet, volgend jaar april staat deze man gewoon in zijn eentje in de Avis Live. De kaartverkoop loopt al redelijk storm. Maar de muziek hoor je nu als eerste hier bij Hollandse Passie. Ciao, doei en adios is de ultieme zomerrit van Kudo van de Graaf. De single is een vrolijke oproep om de overvolle agenda's en de dagelijkse stress even helemaal achter je te laten. De zonnige videoclip is opgenomen in Marbella. En het nummer werd op de landelijke radio al snel uitgeroepen tot de paradeplaat. Het nummer is tevens de opmaat van Guido's grootste soloconcert. Dat op 27 november 2026 ook te horen is in Avis Live. Hier bij Hollandse Passie op Radio 794. En bij Force Veluwe Zone is je met ciao, doei, adios. Ik zeg...

Ja, dat was hem, de ultieme vakantieplaat van Guido van der Graaf met ciao, doei, adios. Ik zeg maar zo, verstand op nul, zonnebril op en gaan. Rechtstreeks uit Midwoud en inmiddels niet meer weg te denken van de Nederlandse podia. Hij werd ontdekt door Big Two en werd de absolute streamkoning van Spotify. En verkocht in één klap de Ziggo Dome helemaal uit. Bij Hollandse Passie hoor je zo zijn nieuwe, gloednieuwe single. Een heerlijke zomertrek over de twijfels in de liefde. Ik heb het over Antoon met De Enige.

In ieder geval heerlijke zomervibes van eigen bodem. Dat was in ieder geval Antoon met zijn nieuwe single De Enige. De man die vanuit Noord-Holland heel Nederland verovert. En die flikt het gewoon weer om potentieel hit. In ieder geval, je hoort hem hier bij Hollandse Passie.

De nummer 1 van Nederland. Samuel Welten en Little Klein. Met Maak me nou niet gek. Echt een nummer voor de Amsterdamse zomer. Maar ja, ik hoor jullie al zeggen. Wat is nou een Amsterdamse zomer? Nou, een Amsterdam Zomer is een grootschalig zomermuziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in het iconisch Olympisch Stadion in Amsterdam. En ook dit jaar vindt het plaats op 3, 4 en 5 juli van dit jaar. 5 jaar geleden begon zijn muzikale avontuur en inmiddels is hij al niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. De sympathieke William Koren uit Eindhoven. Heeft een gloednieuwe single uitgebracht. Hij hoort dit nummer tijdens een concert. Hij was meteen verliefd en besloot er zijn eigen romantische draai aan te geven. Hier bij Hollandse Passie is Geef mij jouw liefde. William Koren.

Willian Koren met zijn gloednieuwe single van Geef Me Jouw Liefde. De TikTok, de lichte flitsen. Maar we gaan voorlopig echt nog niet naar huis. Hij is pas 18 jaar. Komt uit Maarden. En zijn muzikale achtergrond begon heel spontaan tijdens een feestje in Spanje. Nu is hij klaar eigenlijk om heel Nederland te veroveren. En dit is zijn allereerste debuutsingle van voor Nick Langhuis met Ik ga nog niet, zegt hij. Ik ga nog niet mee. Nee, wij ook nog niet hier.

En zo klinkt de passie van de eigen bodem. Wat een heerlijke binnenkomen van deze 18-jarige topper uit Maarden. Je hoorde Nick Langhuizen met zijn debuutsingle Ik ga nog niet mee. En we gaan hier bij onze passie ook nog lang niet naar huis. Want er komt nog heel veel moois aan hem al. De zon schijnt. De temperaturen stijgen. Even kijken op de zendmast van Radio 794. 29 graden. Binnen lekker de airco op 18 graden. Oh, zo kun je het wel volhouden. Maar we zoeken vandaag de verkoeling op. Terwijl half Nederland zich op overvolle stranden in Spanje worstelt. Kies de volgende zanger voor een hele andere vakantie. Geen overboekte resorts, maar gletsjers, vulkanen en pure rust. Dit is de verrassende nieuwe zomerplaat van Johan van der Meer met Ik ga naar IJsland.

Johan van der Meer. Met zijn nieuwe single. Ik ga naar IJsland. Je hoort hem hier op Radio 794. En natuurlijk ook bij Voorst Veluwezoon. 3 jaar vol hoogtepunten. Optredens door het hele land. En een artiest die van alle markten thuis is. Ik heb het over Mike van der Linden. Heeft de afgelopen jaren keihard aan de weg getimmerd. Tijdens zijn show was er 1 nummer dat het publiek altijd bijbleef. Speciaal voor zijn fans heeft hij die live favoriet nu in een fris eigentijds jasje gestoken. Dit is het begin van een heel nieuw hoofdstuk. Bij Hollandse Passie is hier Mike van der Linden met Oen.

0: Een fantastische nieuwe stap voorwaarts voor de zanger uit Dordrecht. Dat belooft veel goeds voor de rest van zijn nieuwe hoofdstuk. Je hoort in ieder geval Mike van der Linden met zijn gloednieuwe single Oen Na Na Na.
1: Wij draaien de hits waar jij van houdt. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

Heerlijk hoor. De zonnebril kan weer af. En we gaan terug in, naar Nederland. Er waren in ieder geval Freddy de Lits met Sue. Met Baco in Monaco. Als je geen vakantiegevoel kriebels hiervan krijgt, ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. In ieder geval vers van de pers. Ik heb het over Jeffrey Heesten samen met Billy Dans en Bart Jansen. En ja, deze plaat hebben samen de hele plaatjes in elkaar gesleuteld. En het resultaat, ja, dat mag er in ieder geval wel zijn hoor. Het is een absolute knaller voor de zomer van 2026. Ieder zal zeggen, de handen lekker in de lucht voor Loco.

0: In ieder geval de absolute knaller van eigen bodem. Jeffrey Heesen heeft het samen met Billy Dans en Bart Jansen geschreven. Bij Hollands Passie horen jullie Jeffrey Heesen met Loco.
1: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden.
2: Je hebt ons gevonden.
1: Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

Heb je in ieder geval ook wel eens dat je onder de douche staat na een lange dag hard werken en denk je, ja, ik mis nog wat. In ieder geval de badkamerkraan waar alleen maar bier uit komt. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren voor deze mooie uitzending. Blijf vooral genieten van al het mooie wat onze eigen artiesten ons te bieden hebben. Volgende week zijn we natuurlijk weer met veel nieuwe en bestaande hits van eigen bodem. Mijn naam is Leo Herman en vergeet niet, blijf genieten van de muziek, want muziek is emotie. Muziek is passie, natuurlijk Hollandse passie. Ze zeggen, geniet nog van het mooie weer. Smeer je goed in. En ze zeggen, fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu

0: Blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vee Nieuwenhuis en voor het komende uur staan er weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere zomerse muziek met Eros Ramazzotti. 27 jaar terug in de top 40 met Madonna en leuke duetten in de 80's Tweesprong. Ben je benieuwd welke liedjes voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. Het Goede Doel wordt in 1979 opgericht door Henk Temming en Sander van Herk. Later dit jaar wordt Henk Westbroek er door zijn jeugdvriend Henk Temming als zanger bijgehaald. En na verschillende bandwijzigingen verschijnt in 1982 de eerste single In het Leven. Het lied komt niet verder dan een tipparaadnotering, maar het geeft de band wel enige landelijke bekendheid. De singles Gijzelaar, België en Vriendschap en het debuutalbum België zorgen ervoor dat in 1982 de band het best verkochte Nederlandse debuutalbum ooit op zijn naam heeft staan. En ik ga draaien van Het Goede Doel het nummer Alles Geprobeerd.

Ja, en dit is zo'n nummer dat het hele programma eigenlijk wel lekker door mag voortkabbelen. Alles geprobeerd van het goede doel komt van het album Mooi en Onverslijdbaar uit 1986. Tot 1991 brengen ze nieuwe albums uit, treden ze live op en werken ze samen met andere Nederlandse artiesten. Daarna gaat de band vanwege meningsverschillen uit elkaar. 10 jaar later geven de heren 2 reunieconcerten in Amsterdam met als motto 10 jaar gelukkig uit elkaar. Dit concert wordt uitgebracht op de DVD alsof er niets gebeurd is. En er verschijnt een 4-cd-verzamelbox, geeft de mensen wat verwillen. Er is van alles geprobeerd om daarna weer bij elkaar te komen, maar niets heeft geholpen. De zomerperiode brengt veel liedjes met mooie deuntjes en lichtvoetige teksten. Als het maar aanslaat. En het mooiste is als de toerist terug in zijn thuisland het nummer ook graag wil horen en naar zijn lokale platenhandelaar vroeger gaat om de track te kopen op single of het internet afstruint en op zoek gaat waar hij of zij het lied kan downloaden. In 1988 is het eerste het geval met de debuutsingle Macchiabello Questo Amore van Eros Ramazzotti.

Paolo Conte is een Italiaanse zanger, componist en kunstenaar. Voor zijn vierde krijgt hij al pianoles samen met zijn broer Giorgio, die ook zanger en liedjeschrijver wordt. Paolo leert ook de vibrafoon en de kazoo bespelen. Van jongs af aan is hij al geïnteresseerd in de diverse stromingen binnen de jazzmuziek. En van het album Paolo Conte uit 1984 hoorde je het nummer Comedy. En dat was de zomerse Italiaanse tweesprong. De top 40 bestaat dit jaar meer dan 60 jaar en voor een muziekprogramma zoals deze is het niet te vermijden dat er elke week aandacht besteed wordt aan deze lijst. De top 40 is toch wel de meest toonaangevende hitlijst van Nederland. In het laatste jaar van de vorige eeuw is de top 3 als volgt op deze dag. Van 2 naar 3 gezakt, Wham Du Project met King of My Castle. Op van 6 naar 2 gestegen, Britney Spears met Sometimes. En op 1 blijven staan, Toy Box met Best Friend. Na het succes van het album Ray of Light uit 1998 zet Madonna haar samenwerking met William Orbit voort. Met als resultaat Beautiful Stranger, welke afkomstig is van de soundtrack van de film Austin Powers, The Spy Who Shagged Me uit 1999. In de week van 25 juni 1999 komt de single nieuw binnen op plek 10 in de top 40.

ABBA Teens wordt in 1998 opgericht, 25 jaar na de overwinning van ABBA op het Eurovisie Songfestival. Een jaar later brengen ze hun debuutalbum uit, The ABBA Generation, die voor 100% uit ABBA-covers bestaat. En de eerste single van het album is Mamma Mia. En dit nummer stijgt van 32 naar 17 in de top 40 van 25 juni 1999. En in die tijd waren er nog heel veel liefhebbers van dit soort muziek. En ik zag net op de app dat er in deze tijd ook liefhebbers zijn die het niet zo heel erg leuk vinden. Maar goed, smaken verschillen en even terug in de tijd is altijd leuk natuurlijk. In de 2-van-1 twee liedjes van de Zweedse zangeres Hanna Emilia Rydberg Mittitukku. Als artieste is ze bekend onder de naam Emilia. Ze studeert economie als ze ontdekt wordt nadat ze een demotape van haar rhythm and blues en funkband naar een directeur van een platenmaatschappij heeft gestuurd. Haar stem valt hem op, maar deze vindt hij niet geschikt voor het repertoire dat ze zingt. In plaats daarvan zoekt hij wat meer onschuldige muziek uit voor haar debuutalbum, die in 1998 verschijnt. Op dit album staat de single Big Big World, die onder meer in Scandinavië en Nederland op nummer 1 terechtkomt.

Het meest recente liedje dat ik kon vinden van Milia is So Wonderful. Tegenwoordig is ze nog geregeld actief als presentatrice op de Zweedse televisie. Dennis Edwards is geboren in Alabama in het zuiden van de VS. En al op jonge leeftijd trekt hij naar de staat Michigan in het noorden van het land. En daar vestigt hij zich in Detroit, waar zijn carrière als solozanger begint. Cida Garrett is geboren in Los Angeles, Californië en opgegroeid in Compton, waar ze als kind al begint met zingen. Als ze tiener is, maakt ze deel uit van de band Black Velvet en Set in Soul. Ze brengen top 40 hits naar verschillende clubs. In 1984 staan Dennis Edwards en Cida Garrett samen in de hitlijsten met het nummer Don't Look Any Further.

David Grant wordt begin jaren 80 bekend als lid van het Engelse soul- en funkduo Lynx. Hun bekendste hit is Intuition uit 1981. In 1983 gaat hij solo. En Jackie Graham wordt dat jaar gespot door een talentscout als er een sessie aan het opnemen is voor een jazz-funkband met de naam Medium Wave Band. David Grant en Jackie Graham brengen in 1985 samen het duet Could It Be I'm Falling In Love uit. En de muziekwereld is op 25 juni 2009 geschokt als bekend wordt gemaakt dat Michael Jackson is overleden. Zijn dood komt onverwacht. Hij is namelijk bezig met de voorbereidingen van concerten die gehouden worden in de Londense O2 Arena. De concertreeks was kort daarvoor aangekondigd. Michael Jackson breekt heel wat records. Thriller is met meer dan 65 miljoen exemplaren het best verkochte album aller tijden. En op Bad staan 5 Amerikaanse nummer 1 hits. Ook is hij beroemd om zijn videoclips. Onder andere die van Smooth Criminal.

Diana Ross heeft in 1976 met Love Hangover haar vierde solo nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Ze gaat daarmee voorbij aan onder andere Connie Francis en Cher. Tot 1988, de teller staat dan ondertussen op 6, want dan gaat Whitney Houston haar voorbij, die in 1990 ingehaald wordt door Madonna. En die konden we eerder vanavond in al horen in dit programma. Ja, ik ga zo meteen nog één liedje draaien, maar niet natuurlijk dat ik nog even vermeld heb dat komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend het programma Popcorn te horen is bij RTV 794 met René op Dijn. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot een volgende keer. En ik sluit af met Omni. En dat is een soul- en funkband die bekend is in de eerste helft van de jaren 80. De groep bestaat uit Rodney Messi, Larry Williams en Lawrence Hanks. En ze brengen in korte tijd 3 albums en 6 singles uit. En ik ga draaien het nummer All for the One.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijven in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.

Hallo, dit is Een Uur Lang. Het programma met heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Iets in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis. Geniet van een uur lang de leukste van lange versies. Te beginnen met Rolls Royce, een negenkoppige Amerikaanse R&B-groep uit Los Angeles, Californië. De groep is vooral bekend van de hits Car Wash en RR Express. Maar ze hebben nog veel meer prachtige nummers opgenomen. Bijvoorbeeld de track Magic Touch van het album Music Magic.

Gedurende de jaren 80 worden nog enkele albums opgenomen door Rose Royce. De samenstelling van de groep is wel continu aan verandering onderhevig. Tegenwoordig bestaat de groep nog steeds, maar wel in een afgeslankte vorm. Who's That Lady is een klassiek R&B-nummer van The Isley Brothers uit 1964. In 1973 wordt een grote hit als het opnieuw wordt uitgebracht als That Lady, in een meer funk-rock-stijl.

Uit de jaren 70 komt het nummer That Lady Part 1 en 2 van The Isley Brothers. Het volgende onderdeel is terug naar de top 40. En dat is deze week de top 40 van 27 juni 1981. Grace Jones is een Jamaicaans model, zangeres en actrice. En haar vijfde album Nightclubbing is wereldwijd een groot succes. Ook artistiek gezien. De single I've Seen That Face Before is ook een grote hit. Het nummer blijft 27 juni 1981 in de zesde week staan op plek 2.

I've Seen That Face Before van Grace Jones is een bewerking van Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. In totaal staat de song 12 weken genoteerd en is de hoogste positie nummer 2. Cock Robin is een Amerikaans poprockformatie die is opgericht in 1984 onder leiding van Peter Kingery. Alle nummers op de eerste drie albums zijn geschreven door hem. En in de Bernie Brandt mix de track El Norte.

De Reinforced Dance Mix van El Norte van Cock Robin. Het origineel komt van het album After Here Through Midland. De volgende lange versie is een track van de Italo-disco-groep My Mind. Ze zijn opgericht in 1983 in Terni, Italië. Hun debuutalbum Stone is geproduceerd door Mauro Malavasi.

De eerste single Hypnotic Tango is een grote hit in de hitlijsten en in de discotheken in Europa. In het onderdeel Stak, Aitken en Waterman een track van Rick Astley. Hij breekt door met de wereldhit Never Gonna Give You Up. Naast dit nummer staan er nog een aantal hits op het debuutalbum Whenever You Need Somebody, waaronder de titeltrack.

The Lonely Hearts Mix van Whenever You Need Somebody. De muziek van een producers trio dat in de tweede helft van de jaren 80 de hitlijsten domineert. Cashflow is een R&B funkband uit Atlanta, Georgia, die vaak geassocieerd wordt met Cameo. Dit komt omdat de oprichter van Cameo, Larry Blackmore, ook de producer is van Cashflow.

Midden jaren 80 brengen ze 2 albums uit. Hun grootste hit is Mine All Mine. The Living Daylights is een nummer uit 1987 van de Noorse popgroep A-ha. Het is de eerste single van hun 3e studioalbum Stay on These Roads en de enige single van de soundtrack van de gelijknamige James Bond film.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Texas.
1: She's without.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goodbye.

Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS.